0: succes met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

leven een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

bereikt. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kalingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond. Vrij veel zon, vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: succes met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 8 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met The Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond. Vrij veel zon, vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat zet de camera's die vandaag op de Merwedebrug bij Gorinchem worden opgehangen meteen al aan. Eerst zou er pas vanaf maandag worden gehandhaafd op het vrachtwagenverbod op de versleten brug. Maar dat gebeurt dus meteen al. Te veel vrachtwagens negeren het verbod dat een week geleden is ingevoerd, toen bij een controle bleek dat de staalconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor de afsluiting van de brug in de A27 voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. Ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij gisteravond in de Schiedamse wijk Nieuwland. Er was een melding binnengekomen dat er rond 9 uur gisteravond iemand was neergestoken op de Nieuwe Damlaan. Agenten konden daar niemand meer vinden. Maar later bleek dat het slachtoffer zelf naar het Franciscus Vlietland ziekenhuis was gegaan. De ernst van de verwonding is niet bekendgemaakt en er is ook nog niemand aangehouden. De Franse autoriteiten verdubbelen de inzet van het leger bij de bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van het land. Het aantal militairen dat meehelpt gaat omhoog van 500 naar 1000. Dat is de uitkomst van het crisisoverleg dat gisteravond is gehouden vanwege de aanhoudende branden in het gebied. Afgesproken is ook dat er 1,5 miljoen mondkapjes gaan worden uitgedeeld in de Gironde. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan om goed voorbereid op pad te gaan. En wie nog op vakantie gaat naar het zuiden van Frankrijk doet er goed aan om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen. Boven sommige delen van ons land is gisteravond een vuurbal te zien geweest. Rond 10:30 trok een lichtspoor door de lucht. Er gaan op social media diverse meldingen van mensen die het hebben gezien in de avondschemering. Het gaat vrijwel zeker om een satelliet van Elon Musk die terugkeerde in de atmosfeer. De satelliet van SpaceX drong boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te branden. Deskundigen gaan ervan uit dat de satelliet volledig opbrandt. Maar pas vandaag zal blijken of er echt nergens brokstukken op de grond zijn beland. Het weer vandaag veel zon. Het blijft droog en het is zo'n 25 graden bij matige westenwind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam verwacht vanmiddag honderdduizenden mensen die komen kijken bij de straatparade van het zomercarnaval. Die wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Met vooraan de zogeheten king en queen van het zomercarnaval. En voor het eerst is de queen een moeder. Voorheen mochten moeders niet meedoen aan de verkiezing tot queen, maar de regels zijn aangepast. Het festival is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen een eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. Rijkswaterstaat zet de camera's die vandaag op de Merwedebrug bij Gorinchem worden opgehangen meteen al aan. Eerst zou er pas vanaf maandag worden gehandhaafd op het vrachtwagenverbod op de versleten brug, maar dat gebeurde al direct. Te veel vrachtwagens negeren het verbod dat een week geleden is ingevoerd. Toen bleek bij een controle dat de staalconstructie van de brug zwakker was dan gedacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor de afsluiting van de brug voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. En ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. De regio Madrid heeft te maken met de ergste bosbrand uit de geschiedenis van het gebied, hebben de Madrileense autoriteiten gezegd. Zeker 63.000 mensen zijn tot nu toe geëvacueerd of hebben het bevel gekregen om juist binnen te blijven. De brand heeft tientallen huizen verwoest en verschillende wegen zijn afgesloten. De branden zijn te groot voor de Spaanse brandweer, zeggen de autoriteiten. Er is hulp ingeroepen. Inwoners van Madrid krijgen de oproep om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook. En kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, mensen met long- en hartproblemen, moeten extra voorzichtig zijn, zeggen de autoriteiten. Spaanse premier Sanchez brengt vandaag een bezoek aan de bestrijders van de natuurbranden bij Madrid. En dieven hebben in een Frans museum op klaarlichte dag een gouden halsketting gestolen. Het massief gouden sieraad is een van de topstukken van de 2500 jaar oude schat van Vix. De schat lag in een museum in een plaatsje in het departement Côte d'Or. In november en vorige week zaterdag nog probeerden inbrekers ook al toe te slaan. Dit keer kwamen ze dus op klaarlichte dag via de receptie binnen verkleed als toeristen. Ze sloopten de vitrine en gingen er vervolgens via de hoofdingang weer vandoor. De vrees bestaat dat ze de 500 gram zware halsketting gaan omsmelten. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Het is 25 graden bij een matige westenwind. Prima weer dus voor het zomercarnaval. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren op Drechtstad FM. In Papendrecht en in Dordrecht en in de Drechtsteden. En we hebben vandaag een mooi muziekprogramma eigenlijk waar we aandacht aan besteden. En zometeen gaan we eerst met wethouder Maarten Burgraaf in gesprek over de oplevering van het Dordhuis. Maar eerst nu muziek.

0: Ja, en als het goed is, heb ik aan de telefoon de wethouder Maarten Burggraaf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Goedemorgen. Maarten Burggraaf, ja, verantwoordelijk min of meer toch voor de verrijzenis van het Dorthuis. Over een lange periode al, wat ook tegenslagen gekend heeft. En het laatste bericht dat bekend geworden is, dat niet in september opgeleverd gaat worden, maar ergens in oktober, november. Wat zijn de tegenslagen?
1: Ja, Ben, dat is natuurlijk eigenlijk bij elk bouwproject is altijd een deel wat je niet weet en in de hand hebt. Dat was bij het begin van de bouw, hadden we dat natuurlijk met de grondwerkzaamheden, waardoor wat vertraging is ontstaan. En ja, zoiets dat achtervolg je eigenlijk gedurende de hele bouwfase. En we zaten daardoor nu precies in de zomerperiode dat we alles van gebruik en inrichting en dergelijke moeten organiseren. Na de zomerperiode zijn ook veel mensen op vakantie. Dus dat maakt het allemaal maakt het er niet makkelijker op. En dat is mede de reden dat het nu een paar weken, misschien iets van een maand, twee maanden vertraagt voor wat betreft de officiële oplevering.
0: Ja, en dat was niet te voorzien?
1: Nee, ja goed, we wisten altijd al dat de planning heel krap was en spannend. En je probeert gewoon zo snel mogelijk zo'n gebouw klaar te krijgen. En dat is waar we alles op hebben ingezet. En dan kan het gebeuren dat het net wat verder uitloopt in de tijd, wat nu gebeurt. Maar voor de publieke dienstverlening maakt het verder niks uit, want dat gaat gewoon via het huidige stadskantoor. En we zorgen dat het naadloos uiteindelijk overloopt in het nieuwe Dorthuis zometeen.
0: Ja, ja. Als ik het goed begrijp, er wordt driftig gewerkt aan het binnenwerk. En dat betekent dat er ook het gebouw gebruiksklaar moet worden. In hoeverre is het dan al? Is het al wel veel gevorderd?
1: Ja, dat gaat enorm hard. En nu is het echt, ik ga er zelf om de week even naartoe. En dan zie je nu binnen dat het echt heel erg snel gaat. De lampen beginnen inmiddels al te hangen. Je hebt heel veel balies die afgewerkt worden. En dan is het. Ik vond het gebouw van binnen een half jaar geleden al erg mooi. Maar als je nu ziet met de afwerking hoe het eruit komt te zien, is echt wel fantastisch.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt met de week zie je dat veranderen.
0: Ja, in ieder geval, dan komt straks de VV, naast de gemeentelijke activiteiten, komen daar in ieder geval ook de bibliotheek in en de VVV. Dordrecht Marketing.
1: Ja, ja. Klopt.
0: De feestelijke opening, hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, nou dat is nog steeds, dat programma staat nog niet helemaal vast. Het enige ding wat vaststaat is dat we dat vooral ook samen met ondernemers en initiatiefnemers uit de stad willen doen. Daar hebben we al heel veel van gesproken. Als er mensen nog ideeën voor hebben, dan zijn ze welkom. Meld dan vooral bij ons. Want we willen er vooral iets samen met de stad van maken. Dat is ook natuurlijk uiteindelijk waar het Dorthuis voor bedoeld is. Dat het een plek is waar natuurlijk gemeenteambtenaren werken, maar vooral een plek is waar je als Dorthenaar graag naartoe gaat. Omdat er een mooie bibliotheek komt te zitten, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. Omdat je die stad wil bezoeken en even wil weten van waar moet ik dan naartoe. He, dan hebben we de VVV. Op het moment dat je je rijbewijs haalt of je nieuw kind geboren wordt. Of als het verdrietig aan het einde van je leven gebeurt, die moet je ook weer bij de gemeente melden. Dus eigenlijk je hele leven kom je in dat Dorthuis. En daarom willen we die opening ook vooral graag met de stad gaan doen.
0: Goed, nou, misschien is het een idee om dan de Studio De Wit uit te nodigen om daar de opening live te verslaan.
1: Ja, zeker. Dat doen we bij deze Ben.
0: Ja, goed. Nou, ja. Dan spreken we nog even wat verder wat er nodig is. Maar dat is bij deze gemaakte afspraak.
1: Ja, ja? Zeker.
0: Oké. Goed, ik wens je een goed weekend. En een vakantie waarschijnlijk.
1: Nog even. Begin augustus gaan wij weg. Ja.
0: Oké, dan wens ik je wel een mooie vakantie. En dan spreken we elkaar later weer uiteraard. Ja. Wanneer er weer nodige dingen te bespreken. En over het bestuur. Goed.
1: Goeie uitzending gewenst, Ben.
0: Dank je wel.
1: Dank je.

0: niet. Nee. Ja, en ja, we hebben net met wethouder Burgaan gesproken. Ja, het stadskantoor, Dorthuis, dat wordt later opgeleverd. Nou goed, het wordt ingericht, maar door de vakantie er zijn er nodige vertragingen. En in ieder geval ook de afspraak gemaakt dat Studio De Wit daar mogelijk inderdaad live bij de opening aanwezig is. En dan kunnen mensen die niet naar de opening kunnen dan in ieder geval de radio aanzetten en horen wat er allemaal gebeurt. In de studio, aan tafel, hier hebben we Joop Vastenhout. Ja, wie kent hem niet in Dordrecht in de muziekscene? Joop, al jarenlang een bekende gitarist, muzikus, diverse bands. En, maar ook de man van, samen met Jos Putten, van de Goodwill-concerten.
1: Ja.
0: En altijd goede doelen en ook alweer jaren, hè Joop?
2: Dat is in 2008 is dat, ja, meen ik, begonnen.
0: Ja.
2: Ja, in toenmalige Bibelo nog.
0: Ja.
2: En nou ja, dus dat was op een gegeven moment 18 jaar. En toen zaten we zo te kijken, Jos en ik zo, van 18 jaar weer. Weet je wel, wat gaat het toch allemaal hard, joh? Maar toen zagen we eigenlijk in een keer van hoeveel dan er niet meer waren.
0: Ja.
2: En vandaar dat we dus dit zijn.
0: Ja, ik heb die lijst gezien. Het is een lange lijst van mensen die op dit moment ergens anders spelen.
2: Ja. Ja, verschrikkelijk. En allemaal vrij jong.
0: Ja, ook dat nog.
2: Ja. En dan denk ik bij mij van, die mensen hebben er eigenlijk altijd ingezet voor ons. Hè. Die kwamen altijd belangeloos.
0: Belangeloos.
2: Kwamen ze spelen. Nou, en dan zou je als waardering sowieso iets moeten doen voor die mensen.
0: Ja.
2: En want die waren gewoon het belangrijkste natuurlijk voor zo'n avond.
0: Ja, klopt.
2: Want zij bepalen of dat die avond geslaagd is of niet met hun muziek.
0: Ja, en daar zijn ze altijd wel in geslagen. En het waren ook niet de minste muzikanten.
2: Nee.
0: Ja, dus
2: nee.
0: Het lijstje namen, het vult bijna een A4 blaadje.
2: Ja, verschrikkelijk lang. Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk jaarlijks minstens één concert gedaan, maar soms wel drie.
0: Ja.
2: Want wij deden ook de voedselbank, deden we tussendoor, en dierasiel.
0: Ja, het is echt dat. De dierasiel, de voedselbank, maar goed.
2: Het doen we wens, dat hebben we heel lang gedaan.
0: Jullie hebben heel, dan was even een greep doet uit die namen. Dan hebben we het over, Leo Schelling heeft ook al opgetreden. Onze bekende zangeres uit Dordrecht.
2: Zeker.
0: Marianne Nobel. Maar goed, noem jij nog eens wat namen op die je zo op kunt hoesten, want het is natuurlijk toch een beetje een soort memory-verhaal.
2: Ja, nou, je had bijvoorbeeld vroeger de Jets. Hè? Had je de gebroertjes in het veld. Hè? En daar zat Leen in. En Leen, daar had ik altijd wel een soort klik mee met die man. Een hele fijne man. En die heeft daar ook een paar keer gespeeld. En, Leen is er helaas ook niet meer. En David Rodriguez.
0: Ja,
2: ook een bekende. Arie Biesheuvel, die hebben diverse formaties. Daar heeft hij meegedaan.
0: Ja, Arie Biesheuvel was natuurlijk een drummer, hè?
2: Ja, de drummer. Maar ook Rob Hendricks.
0: Ja, Rob Hendricks.
2: Die was ook altijd aanwezig. Cito Zeeman, bekend. Hè, die heeft ook een paar keer de presentaties gedaan.
0: Die heeft presentaties gedaan. En vanuit de oude omroep kennen we Cito natuurlijk. Als de keurige nieuwslezer. Die altijd goede verschijning op tv was. Nou goed, helaas ging het met gezondheid Bremberg.
2: Ja, heel, heel jammer.
0: Ja.
2: Want was op zich natuurlijk ook een hele goede man.
0: Ja.
2: Dat alles op de goede plek. En ja, we hadden ook figuren als Dick de Bruin. En Dort ook ontzettend bekend natuurlijk. Hè? Janko Beroet, mijn maatje toen de tijd. Hè? Maar zo zijn er velen natuurlijk. Ja. En dan ga je zitten kijken en dan kom je tot 18, 19 mensen of zoiets. En,
0: ja.
2: En daar zitten ook bijvoorbeeld mensen bij als Pieter Meer. Hè,
0: Pieter Meer, de journalist van de stem van Dordt.
2: Ja. En de Woensdag.
0: De Woensdag, ja.
2: En ooit begonnen natuurlijk bij de Merwestein.
0: Ja.
2: Piet kon ik altijd terecht met de vraag, kan je er een stukje aan wijden? En die regelde het altijd zo dat het er ook altijd in de krant kwam.
0: Ja.
2: He, dus dat was een enorme hulp aan Piet. Maar ook Piet is er helaas niet meer.
0: Nee, Piet was een, de man die ook altijd in Dordt zag in zijn rode jasje. Hè?
2: Ja.
0: Altijd hetzelfde rode jasje, jaar in jaar uit. Ja. En maakte hij er wel verslagen, maar ook Dordtenaar van het jaar geworden.
2: Ja.
0: Hij was gek van muziek, hè? Hij wist heel veel van muziek.
2: Ja. Ja.
0: Bijvoorbeeld ook de top 40, daar was hij een van de oordelaars.
2: Ja, was hij altijd maar bezig.
0: Ja.
2: Ik kwam al bij hem thuis toen hij nog bij zijn moeder woonde en op de Nassauweg. En dan had die kamer helemaal vol met LP's en singeltjes. En als ik later bij hem thuis kwam, tot aan het laatst toe, en we hadden het over muziek van iemand, dan ging hij gelijk de platen erbij zoeken.
0: Ja.
2: Kijk, die heb ik en die heb ik en die heb ik. Want hij was er heel trots op en terecht natuurlijk, want dat was echt een verzamelaar.
0: Ja. En hij wil ook wel eens met jullie mee, hè?
2: Ja, hij is een keer mee geweest naar Rotterdam. En met Jaywalker in die tijd. En hij zegt, ja, maar ik wil een keer mee. Ja, dat is prima, joh. Dus hij is meegegaan naar Rotterdam. En helaas, op de terugweg waren we hem vergeten. En daar kwamen we pas achter toe en in Dort zaten. En dat heeft hij altijd met een lach, heeft hij dat altijd gezegd, jullie zijn oplichters. Jullie hebben me expres laten zitten.
0: De Piet stond in Rotterdam.
2: Ja, Piet, ja. En hoe dat hij thuis is gekomen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar wij hadden hem achtergelaten, bewust, volgens Piet. Maar we waren hem gewoon echt vergeten.
0: Ja. Maar goed, jullie hadden ook Floris, hè?
2: Floris Draaier.
0: Die ook een begaafd gitarist.
2: Hele goede
0: jong overleden.
2: Ja.
0: Zo hebben we een hele lijst. Die kan bijna zeg maar een galerij van de gouden dooien hier neerzetten.
2: Ja, het zijn niet de mensen ook natuurlijk, nee. Want die waren altijd bezig. Ja. Ze speelden overal en hun leven lang. Dat hun leven was muziek.
0: Ja.
2: He, zo kan je het verstellen. Dat was Arie Bischoven precies hetzelfde natuurlijk. He, ja. Man was een fenomenale drummer. Hij heeft overal gezeten, bij het circus en bij bluesbands en bij country muziek. Hij heeft gewoon echt van alles gedaan. En dat kon ik horen.
0: Ja.
2: Want hij beheerst alles.
0: Ja, en zijn zoon heeft overgenomen. Hè?
2: Die doet het ook wel hartstikke goed.
0: Ja.
2: En het leuke is, tenminste het leuke, die speelt dus bij Lady Sing the Blues. Op die avond die we dus gaan doen in november, 13 november in Dolhuis. Daar speelt hij in de plaats van zijn vader in, zeg maar. Ja. En dat doet hij met verven, dat doet hij natuurlijk hartstikke goed. Zo hebben we ook natuurlijk bij de ladies Menke.
0: Menke Meijer, die volgt de moeder op, hè?
2: Ja.
0: En Jan Nobel.
2: En bij Schellinger en Friends, die staan er. En dat doet Leo zijn dochter natuurlijk.
0: Ja, dit is...
2: Kinga, die staat dan te zingen. En we hebben ook nog de Brouwers Blues Band. Daar hebben heel veel van die mensen hebben bij die Brouwers Blues Band in de jazzshows die vrijdagavonden gedaan.
0: Ja.
2: Dus, maar die drie bands die komen er spelen, waar ik hartstikke blij mee ben natuurlijk. Want het is echt geweldig.
0: Ja. Als je zo terugkijkt, Joop, jij zit al jaren in de muziek. Hè? Je hebt ook trips gemaakt naar het buitenland. Kortom, je bent een doorgewinterde muzikant. Je hebt al die mensen heb je zien komen. En uiteindelijk heb je afscheid van ze moeten nemen.
2: Ja.
0: Dat komt natuurlijk om een leeftijd dat mensen afstaan. Maar sommigen waren toch wel erg jong, hè?
2: Ja, zeker. Ja, net zoals je net zei, Floris bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, natuurlijk. Die was net aan zijn vervroegd pensioen begonnen, ja. Volgens mij.
0: Dat klopt.
2: En plotseling is hij er niet meer.
0: Nee.
2: Hij is natuurlijk toen Brouwers Blues Band stopte. Want daar vielen natuurlijk ook mensen weg. En toen is Floris natuurlijk dat over gaan pakken.
0: Ja.
2: Dus dit heeft hij nog jaren gedaan. En met die band ook diverse keren weer gespeeld bij Coetville-concerts. Dus... Ja, Floris was ook een gouden gozer.
0: Ja.
2: Ja, goede gozer.
0: Ja, en dan zo gaan mensen inderdaad dreigen ze in de vergetelheid te raken.
2: Ja.
0: Maar daar wil jij een stokje voor steken.
2: Ja, want wij hebben achteraf het geluk dat al onze concerten vanaf dag 1, zeg maar, is Tony Versluis, onze fotograaf.
0: Ja, en die gestopt was met fotograferen van de popscene, hè?
2: Ja.
0: Maar
2: dit doet hij nog steeds.
0: Ja.
2: En hij heeft dus een enorme verzameling van foto's. Dus dat weten wij, dat hij dat een prachtig archief... en dat heeft hij keurig netjes allemaal bijgehouden. Dus we hebben met Tony besproken van... heb jij er allemaal foto's van die bewuste mensen? Ja, die had hij. En zou het niet leuk zijn als we dat in een boek voor hem of zo... weet je wel?
0: Ja.
2: Dat we er iets mee zouden doen. Ja. Ja, ja, Jos die zegt dat, maar dat zouden we dan allemaal uit moeten zoeken. Jos is de man van de seintjes.
0: Ja, hè? En die nu op vakantie is, anders was hij hier ook aan tafel.
2: Jos, ja. Maar nee, kijk, dat soort dingen, dat organiseren, daar kan je aan Jos overlaten. Daar is hij veel beter in dan ik.
0: Jij bent de man van de inhoud.
2: Ja, ik kan er nog wel eens een zootje van maken, maar Jos niet. Nee. Dus daar vaar ik blind op die man en dat al zo lang als we bestaan. Hè? Maar die is dus gaan informeren. En ik had ook nog een mailtje gekregen van Gijs Lemmen, de muzikant.
0: Ja.
2: En die had ons een adres gegeven van, joh, informeer nou daar eens als je iets wil laten maken. Want dat doe ik ook altijd. Hè? En ik heb hele goede connecties mee met die mensen. Dat heeft Jos gedaan. Dus dan heeft hij prijzen opgevraagd. Dan kom je natuurlijk bij het goedkoopste.
0: Ja.
2: Nou, dan ga je zitten kijken en zeggen, ja, maar luister.
0: Dan is het erg goedkoop.
2: Ja, dat kan

0: We gingen van dat betere boekje naar 72 bladzijden. Dus dat zijn er een paar meer.
1: Ja. Hè?
0: Dus is er ook wat meer ruimte om dingen in te vullen. Dus deed ik gelijk al een oproep. En nou weer natuurlijk, als er mensen zijn die daar een stukje onder zo'n foto willen hebben, kunnen ze dat naar mij opsturen. En ik geef dadelijk wel even de gegevens daarvan door.
1: Ja.
0: En dan plaatsen we het er netjes onder. En we hebben ook mensen, Kees Ties, die gaat een voorwoord erin zetten. Hè? Dus ik ben met van alles bezig van wat zijn dan de mogelijkheden. En dan krijg ik ook door andere mensen weer wat aangereikt. En dan denk ik, ja, verderuit. Hè? Dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Maar dat is allemaal in handen van Jos. En dat gaat allemaal de goede kant uit.
1: Ja.
0: Maar dan zit je over het financiële plaatje.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Want of je nou pakweg 19 foto's gaat plaatsen met een kort onderschrift. Ja, dan ben je snel, heb je een dun boekje. Maar we ga je naar 72 en die wil toch dat de kastje zo netjes uitdrukt.
0: Ja, dat zou mijn moeder zo gezegd hebben.
1: Ja. Dan gaat het toch wel in de papieren lopen.
0: Ja, dat wordt automatisch wordt dat duurder. Maar je wil één ding, je wil kwaliteit. Als de, ja. Hè? Dus nou ja, goed, dan zeggen we van, joh, weet je wat we doen? En dan een crowdfunding opzetten. Maar ja, zei Jos ook, hoe werkt dat? Ik zei, weet ik veel, dat geen idee, ik heb dat nog nooit gedaan. We zijn altijd wel bezig om geld in te zamelen voor anderen, maar voor ons eigen, dat is nieuw, hè?
1: Ja. Yeah.
0: Dus heb ik dat op Facebook heb ik dat gezet. Hè, van als er dan mensen. Nou goed, daar wordt er wel op gereageerd. Maar jouw wereldje daarop is natuurlijk vrij klein.
1: Ja.
0: Hè?
1: Je wil het in de breedte brengen.
0: Dat werk dit al mee.
1: Ja.
0: Hè? En ze hebben nog een stuk in de krant gezet. Ergens. En ik heb het eigenlijk nog niet teruggelezen. Maar dat.
1: Het zal wel goed zijn dan.
0: Dat neem ik wel aan.
1: Ja.
0: Maar. Op die manier halen we dus wat geld binnen. En dan zaten we, omdat we eerst zo'n klein boekje hadden, zaten we richting in de goede richting.
1: Ja.
0: Maar omdat het boekje groter is geworden, dan kom je weer tekort. Dus wij zoeken nog steeds mensen die iets willen sponsoren.
1: Ja, je doet eigenlijk een oproep van mensen. Wij willen gewoon onze goede overleden muzikanten die we in Dordrecht rijk waren, die willen toch nog voorkomen dat die in de vergetelheid raken.
0: Ja, zeker.
1: En dat er een stadsbars blijft. En ja, ik ken de kwaliteit van de foto's van Tony. Die zijn prachtig.
0: Ja,
1: zonder meer. Zijn zwart-wit opnames zijn geweldig.
0: Ja.
1: En ik heb in het verleden natuurlijk al, hij heeft al eerder boeken gepubliceerd. Dus ik ken foto's. Ik weet gewoon dat het echt. Dus ik ben ervan overtuigd dat het een heel mooi boek gaat worden.
0: Ja, ik ook. En dus, dat is mede door Tony.
1: Ja.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar hoeveel heb je nog nodig?
0: Als ik het goed begrijp, zaten we aan de 525 euro of zoiets. Hadden we nou opgehaald.
1: Ja, maar daar red je het niet mee.
0: Daar redden we het zeker niet mee. Dus maar goed, alles wat erbij komt is welkom.
1: Ja.
0: En anders.
1: Maar eigenlijk doe je dus een beroep aan mensen die op dit moment luisteren en
0: hoor
1: en zegt voort. Van, we hebben allemaal genoten van deze mensen. We hebben in de jazzshows tijd gestaan. We hebben de Goodwill-concerten hebben bijgewoond. We hebben genoten van die mensen die ook hun toegevoegde waarde hebben bewezen in de loop der jaren aan de muziek. Pak allemaal even wat om wat over te maken. Want dat boekje, dat is straks beschikbaar. En dan kun je gewoon, als je straks in het bejaardenhuizen bestaan niet meer. Maar als je dus op leeftijd bent, dan kun je altijd nog even een tastbare herinnering. Dan kun je de bladzijde omslaan. En van, die ken ik.
0: Ik had het niet beter kennen, denk ik.
1: Joop, ik hoop echt. Maar goed, ze zijn getriggerd nu, hè? Want ze zitten nu allemaal te luisteren en zeggen van, ja, ik wil wat overmaken. Hoe gaan ze dat aanpakken?
0: Nou, dat kan dus naar NL19 KNAB, dus knap, 041-0014-974. De namen van J. Putten. Onder vermelding van boekje Goodwill.
1: Goed. Nog één keer, want de mensen hebben net de pen gezocht. En jij was zo snel. En dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet bijhouden.
0: Nee, ik zelf ook niet.
1: Nee, maar nog één keer, dat nummer.
0: NL19 KNAB 041 0-0.

0: 14974. Ten name van J. Putten. Onder vermelding van boekje Goodwill. En anders eventjes opzoeken op Facebook.
1: Goed.
0: Dan kom je er ook wel weer achter.
1: Oké, okay, op Facebook en dan straks op de site van Studio de Wit is het ook
0: kan te ook, lezen. Ja.
1: En ja, ik hoop gewoon dat het streepbedrag gehaald gaat
0: dat
1: worden.
0: Dat hoop ik ook, want wij hopen natuurlijk dat we hebben 13 november, dan treden die bands op, hè? En dat het boekje dan klaar is en dat we er dus...
1: Ja, dan moet het klaar zijn.
0: Dan moet het klaar zijn.
1: En er moeten vast wel rijke sponsors zijn of bedrijven die zeggen van... wij hebben altijd genoten van de muziek en wij doen ook een bijdrage.
0: Het is te hopen, het zou mooi zijn.
1: Ja, nou mensen, allemaal even de beurs trekken en overmaken naar bedrag naar Jos Putten. En er komt er straks een heel mooi fotoboek uit... voor over de overleden muzici, rijke muziekgeschiedenis van Dordrecht en de moeite waard. En de foto's die erin staan, die zijn van Tony Versluis. En dat zijn zonder meer prachtige sfeerfoto's.
0: Het wordt gewoon echt mooi. En ik zeg het er nog even een keer extra bij. 13 november in het Dollars. En dan treden die avond op Schellinger en Friends, Brouwers Blues Sessie Band en Lady Sing the Blues. Je mag er gratis in. Het wordt een lachen en een traan waarschijnlijk. Ja. Maar we maken er met z'n allen iets bijzonders van.
1: Goed, nou, in ieder geval, dat is al een voorwaarschuwing. Neem je zakdoekjes mee. Ja, goed. Joop, dankjewel. En ik wens je heel veel succes. En we hebben in de tussentijd nog wel contact hierover.
0: Ja, en ik dank jullie.

0: Ja, en het laatste nieuws over FC Dordrecht. Ja, dan moeten we bij één persoon komen dan uit. En dat is natuurlijk de clubwatcher, Corrado Franke. Die alles bezoekt, de familiedagen, in weer en wind staat hij er ook. En Corrado, goedemorgen. Ik hoor geen Corrado.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik had net een heel verhaal gehouden, maar nu hebben we wel contact. In ieder geval, ik vertelde net dat jij in ieder geval de club was die in weer en wind nieuws over FC Dordrecht verzameld. En of er nou familiedagen zijn in de hitte of in de regen, je bent er. Het laatste nieuws, Corrado. Is er wat te vertellen eigenlijk?
1: Ja, het is op transfergebied nog wel redelijk rustig. 2 weken voor de seizoenstart, want zo snel gaat het inmiddels wel. Op 7 augustus moet ik zeggen, staat de eerste competitiewedstrijd op de planning thuis tegen Jong Ajax. Maar eerst dus op het moment waar we nu zijn nog 2 oefenpotjes. De eerstvolgende is deze middag 2:30 in het eigen stadion aan de Krommendijk tegen Al-Ghalish uit Saoedi-Arabië. Ja. Dus een club uit de woestijn, uit de competitie van Ronaldo. En vanaf komend seizoen ook de club van Crescencio Somerville. Ja. Niet de club, maar wel de competitie van Somerville.
0: Ja, hij gaat op.
1: Waar Al-Ghalish het tegenop gaat gaan nemen. Het bijzondere aan de wedstrijd van vanmiddag is dat er eerst een minuut stilte gehouden zal worden. Dat was afgelopen week in Papendrecht. Natuurlijk ook al vorige week in Papendrecht. En vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Maar vanmiddag zal een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Jafarel Frankly. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die in Nijmegen is doodgeschoten, neergeschoten. En jeugdspeler was in het seizoen 2024-2025 bij FC Dordrecht onder 17. Toen nog een minuut stilte dus voor hem vanmiddag. En daarna mag FC Dordrecht eigenlijk laten zien waar het staat. Gaan we wellicht ook wel een beoogde basis zelf in actie zien. Al zullen er de komende weken, zeker voor het sluiten van de transferwindow eind augustus, zal er echt nog wel het nodige aan de selectie veranderen. Maar met 2 weken voor de boeg is het toch wel tijd om wat kaarten op tafel te leggen. Een beoogde basiself in actie te laten zien. Met Kelvin Ratie op doel dus. Die net als vorige week het doel zal verdedigen. In plaats van Selton Biay die de omgekeerde stap naar Excelsior heeft bewandeld. Generale repetitie is het nog niet. Ik weet niet of de repetitie daarvoor ook nog een mooie benaming heeft. Maar zo moeten we hem dan maar noemen.
0: Ja, is het een elftal van miljonairs of is het een andere categorie?
1: Het is geen Saoedische grootmacht. Dat zeker niet. Afgelopen seizoen 12e in de Saudi Pro League geworden. Dus er zijn echt wel flink wat clubs beter. En er zit ook qua spelersbudget, salarisbudget, wel echt ook in die competitie wel flinke verschillen. Wel wat oudgedienden die bijvoorbeeld in de Premier League hebben gespeeld. De hoogste Engelse competitie die we vanmiddag misschien in actie kunnen gaan zien aan de Krommendijk. Maar echt een sterrenensemble is het absoluut zeker niet.
0: Nee, maar er gaan steeds meer voetballers. Meestal zijn het al uitgevoetbalde voetballers die nog even een graantje mee willen pakken. Maar Somerville, die staat nog midden in zijn voetballeven.
1: Ja, 24 jaar. Eigenlijk hoor je toch wel iedereen zeggen dat dat doodzonde is. En natuurlijk ook de vraag wat het voor de ex-schapenkop hem voor zijn interlandcarrière kan en gaat betekenen. Want een jongen die het afgelopen seizoen bij West Ham United zo goed heeft gedaan. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er toch ook clubs uit het linkerrijtje van de Premier League bijvoorbeeld zijn die zeggen van die zou ik wel willen hebben.
0: Ja.
1: Maar er is één groot voordeel aan het voetballen in Saoedi-Arabië natuurlijk. En daar kan iedereen wel raden.
0: Ja. Ik heb begrepen dat zijn transfer zo'n rond de 70 miljoen gaat kosten.
1: Ja, maar FC Dordrecht trouwens ook nog een kleine 2 ton aan overhoudt.
0: Zowaar.
1: Aan bonussen, dus dat is ook wel weer een mooie opsteker. Dus dat is voor FC Dordrecht dan wel weer goed nieuws. Voor de carrière van Somerville. Tja, ik weet het niet.
0: Nou, sportief gezien denk ik dat het geen goed nieuws is. Maar dat is een ander verhaal. Maar jij bent er vanmiddag weer bij?
1: Zeker weten, zeker weten. En dan kunnen we dus zien waar FC Dordrecht staat. Dat vanmiddag overigens alleen de West- en Oost-tribune opent. Want ja, zo'n oefenwedstrijd als vanmiddag, het is voor de Dalyard supporters wel interessant. Maar het veel volk trekt zo'n wedstrijd nooit. Dus slechts 2 van de 4 tribunes zijn geopend. Ik ben benieuwd of er dan alsnog een klein beetje sfeer in het stadion zit.
0: Ja, goed. Nou, Corrado, ik wens jou in ieder geval een plezierige middag, want het weer is goed, niet te warm. Krijgen we er nog beelden van te zien?
1: Zeker weten, de samenvatting vanavond om een uurtje of wat is dat meestal, 19:30 op ons YouTube-kanaal en onze website. Dus voor de geïnteresseerden, daar zijn de beelden dan te vinden.
0: Goed, met levendig commentaar van jou erbij.
1: Ik doe mijn best.
0: Goed, veel plezier, man, en bedankt.
1: Dankjewel, fijn weekend.

0: meer.
1: Ja. En straks in de tweede uur gaan we praten met een lid van het Zuigquintet. Ja, ik laat aan uw fantasie over. Dat is Bart Arnold. En Bart die slaat zijn boek al open met allerlei dingen. We gaan het hebben over Kees Budding. Want er komt een toneelvoorstelling, een musical over Kees Budding. En daarom eindigen we dit eerste uur met een gedicht van Kees Budding. En dat heet Pluk de dag. Pluk de dag. Vanochtend na het ontbijt ontdekt ik door mijn verstrooidheid dat het deksel van een middelgroot potje, een Marmite, het 4-os net formaat, precies past op een klein potje Heinz sandwich spread. Natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd of dat sandwich spread dekseltje ook op het Marmite potje paste. En jawel hoor, het paste eveneens. Kees Budding.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. 1 op de 3 gemeenten met een regenboog, zebrapad of andere inclusiviteitssymbolen heeft te maken met vernielingen, meldt RTL. Vandaar laat de Express bandensporen achter op zebrapaden of bekladde de oversteekplaats. Aan de Veerweg in Papendrecht gebeurde dat in 3 jaar tijd al 7 keer. Ook was het afgelopen jaar nog raak in onder meer Dordrecht en Schiedam. De rondgang langs gemeenten waar RTL over bericht is gemaakt omdat vandaag Pride begint in Amsterdam, waar het draait om jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Rotterdam verwacht vanmiddag 100.000 mensen die komen kijken bij de straatparade van het zomercarnaval. Die wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen, met vooraan de zogeheten King en Queen van het zomercarnaval. Voor het eerst is de Queen een moeder. Voorheen mochten moeders niet meedoen aan de verkiezing tot Queen, maar de regels zijn aangepast. Het festival is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. De politie onderzoekt de mogelijke steekpartij gisteravond in de Schiedamse wijk Nieuwland. Er was een melding binnengekomen dat er rond 9 uur iemand was neergestoken op de Nieuwe Damlaan. Agenten konden daar niemand meer vinden, maar later bleek dat het slachtoffer zelf naar het Franciscus Vlietland ziekenhuis was gegaan. De ernst van de verwonding is niet bekendgemaakt. Er is ook nog niemand aangehouden. 5 Nederlanders zijn vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Gisteren waren ze vertrokken voor een tocht naar een naastgelegen provincie, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Een eerste zoektocht met onder meer een drone met warmtebeeldcamera heeft niks opgeleverd. Het weer vandaag veel zon, droog is het. 25 graden bij een matige westenwind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Groen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. Die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Wel opvalt dus de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Urmond en Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad.

0: welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En dan hebben we het altijd een hoofdgast of een hoofdthema. En in dit geval verenigen we twee dingen in één in de persoon van Bart van Aanholt. En Bart is lid van het fameuze zuigquintet. Hoe ze zich voorstelt, dat gaat Bart straks wel even uitleggen. Normaal gesproken hadden we hier vijf personen verwacht. Maar vandaag is het een mono quintet. Ja, geen je kan
1: een mono
0: quintet. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar een monolid van quintet. Ja,
1: een solo. Solist.
0: Ja, Bart is een solist. Ja. En met Bart gaan we praten over een theatervoorstelling die op stapel staat. En een oer-Dordtse uitvoering eigenlijk, hè Bart?
1: Ja, klopt. Hè. We praten over de stem van Dordt, hè, in dit geval. Dat wordt een theatervoorstelling. Dordt, zo kan het bijna niet. Wie is de stem van Dordt? Is Ben Cohino de stem van Dordt? Bobby Kay de stem van Dordt? Die kennen jullie nog niet, maar dat komt nog wel. Moeten we praten over een stem die niet te vergeten is, de stem van Kees Budding. Nou, daar komt dus een theatervoorstelling over. Ben Corino zit er niet in.
0: Nee, dat lijkt me ook niet goed.
1: Wel een
0: nee.
1: collega van jou. Ad van der Herik speelt de rol Ad de Dordtenaar. En is presentator van de DDO, de Dordtse Omroep.
0: Ja.
1: Die speelt dus wel een rol. Je bent gepasseerd, Ben.
0: De vraag is wel of ik die rol geaccepteerd zou hebben.
1: Ja, dat is ook waar. Nou, Ad wel. Gelukkig. We gaan praten over de stem van Dordt. Een toneelstuk dat wordt opgevoerd in oktober, 8 tot 11 oktober. 4 speeldata in de DJO, de Dordtse Jazz Sociëteit. Wij kijken er uit om wat wij dit keer bedacht hebben voor het Dordts publiek te brengen.
0: Ja, de stem van Dordt. Nou, de Dordtenaren die kennen de stem van Dordt als een krant.
1: Ja.
0: De stem van Dordt, daar kun je natuurlijk een hele fantasie over loslaten natuurlijk. Want ja, wanneer is een stem van Dordt? Is een krant een stem van Dordt? Is een persoon een stem van Dordt? Mensen die Kees Budding gekend hebben, die herinneren ze een markante stemgeluid ook wel. Hoe gaan we dit vertalen, Bart?
1: Ja, dat is onze opdracht geweest eigenlijk. Ja. Het stuk staat inmiddels. We zijn nu druk aan het fine-tunen op de details om het gewoon goed te spelen. Wat was je vraag precies?
0: Hoe gaan we dat vertalen?
1: Hoe gaan we dat vertalen? Dus ja, daar heb ik een het antwoord op gegeven. Er zit nog een variatie op die stem van Dordt bij. En dat is The Voice.
0: Yeah.
1: The Voice of Holland. En dit is het geval de stem van Dordt. Van een zangcontest. Van wie is de werkelijke voice? Ja, en dan krijg je gelijk weer heel veel dingen erbij. Op het moment dat je een verhaal gaat maken. Van wat voor intriges speelden er allemaal bij The Voice. Wat voor intriges krijg je daarbij terug. Op het moment dat je dat in Dordrecht gaat plaatsen.
0: Ja. We kunnen denken aan zangstemmen. We kunnen aan alles denken. Maar wanneer we het gaan praten. Nou, laten we het even over die DDO hebben.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat vind ik toch wel interessant.
1: Ja.
0: Ik begrijp in de aankondiging dat het over min of meer, zeg maar, hoe kunnen we de DDO van de ondergang redden?
1: Ja, inderdaad. Er zijn
0: en daarom hebben jullie Ad van der Herik natuurlijk aangetrokken.
1: Ja, een onderheilsprofeet. Nee. Nou, het klopt eigenlijk wel een beetje. Evenals in de werkelijkheid met RTV Dordrecht zijn er voor DDO gewoon echt zware wolken in de lucht. Ze dreigen hun subsidie kwijt te raken. En de gemeenteraad die wil ze eigenlijk nog één kans geven. Daarvoor moet er wel meer cultuur in het programma komen. En ze hebben een aantal echt prominente Dordtenaren gevraagd of die in een programmaraad plaats willen nemen.
0: De PBO.
1: De PBO van de programmaraad van de Dordtjes. Ja, en ja, dat gaan ze doen. En ja, er zijn wel uitzonderlijke karakters van Thierry. Moet je voorstellen, van hij is oorspronkelijk van beroep, is hij toneelrecensent.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een knipoog weer naar naar Top Naaf toe. He, die vroeger heel bekend was in Nederland als...
0: Scherpe toneelrecensent.
1: Ja. Dordtse schrijfster. Wat is een toneelrecensent in Dordrecht nu nog in deze tijd eigenlijk? He, als er een stuk in Kunstmin komt, heb jij ooit een recensie gezien in de Dordtenaar?
0: Nee.
1: Gebeurt niet meer. He? Maar vroeger... was het geschreven woord wat dat betreft natuurlijk veel belangrijker. En de recensies van toneelstukken. Hè, op het moment dat er nog geen streamingdiensten waren, tv. Nog in een, met Top Naaf was er nog geen tv. Dat was toneel natuurlijk veel belangrijker als cultuuruiting. En ook de recensies die erbij horen. Nou, dat is die Thierry, toneelrecensent. Groot aanhanger van Budding, trouwens. En hij mag die programmaraad samenstellen. Nou, hij vraagt August. August is een. Heeft een markant beroep. Die is, zei net ook al, geloof ik, de theaterrecensent. August is nog een stapje erger, die is rouwclown.
0: Ach zo?
1: Ik laat hem even indalen. Ja, rouwclown. En hij staat hard echt op de goede plaats en weet zijn rol in het hele stuk, maar ook in die programmaraad, goed neer te zetten. Nou, een beetje diva, zo'n res kan ook niet ontbreken in zo'n stuk. Dat is Bobby Kay. Wij dachten heel lang dat ze Bobby King heette, maar ze heet Bobby Queen. die heeft een stem. Die heeft echt een stem.
0: Ja. Hoe klinkt die?
1: Ik mag haar stem niet nadoen, ga ik ook niet doen hier. Maar ik kan je wel verklappen dat als Budding dan aan een glas whisky zit, dat zomaar zijn glas kan breken.
0: Dat doet denken aan Bianca Castafiore.
1: Ongeveer die hoogte moet je zitten. Dan zit je redelijk goed bij Bobby Kay. Ja. En dan een programmaraad is nooit compleet als de Dordtse bevolking niet vertegenwoordigd is door een politicus erbij.
0: Ja.
1: Nou, die zit dus ook in die programmaraad. Die komt als laatste op in een stuk. En speelt wel echt een dubbele rol. Hè, van het populisme druipt ervan af. En in het begin heb je dat niet zo in de gaten, maar het wordt stapje voor stapje erger. Ga niet te veel verklappen. Ga niet naar wat er allemaal gaat gebeuren. Maar die vier mensen, gezamenlijk met Budding, dus echt een quintet, die gaan daar een voorstelling neerzetten waarvan wij zoiets hebben dat het publiek na afloop waar je stilletjes naar buiten gaat.
0: Ja, goed. Eigenlijk draait het om de cultuur, als ik jou zo beluister.
1: Ja, cultuur is in een stuk heel belangrijk. Ik ga even wat over de geschiedenis van het ontstaan van het stuk vertellen. Van Bert ten Boer en ik zijn eigenlijk... We zijn vijf amateurs. Daar begin ik even mee.
0: Vandaar dat quintet, hè?
1: Vandaar het quintet,
0: Maar waar staat het zuigen voor?
1: Ga ik straks vertellen. Hou ik nog even geheim. Ik blijf even zuigen. Bert en Boer en ik hebben een fantastisch stuk geschreven, scenario. Wij schrijven graag met z'n tweeën. En als je naar de rest kijkt, we hebben allemaal onze toneelkwaliteiten. Ik schud nee, dat ziet niemand. die weten we goed te verbergen. Gerard Messeling die is heel erg sterk, juist in die technische dingen om die aan te vullen. Peter Baldé heeft een hele muzikale achtergrond en weet die in te brengen. En Esther Donkervoort is de enige die ons allemaal bij elkaar kan houden. Daar een goede emotionele laag over kan leggen. Nou, en met z'n vijf hebben dat stuk gemaakt. April vorig jaar was het scenario helemaal af en konden we gaan spelen.
0: Ja.
1: Nou, dat is het moment dat de regisseur erbij komt. En we hebben een professionele regisseur daarvoor, Petra Reve. En wij lieten haar het stuk zien. Een week daarna komen we bij elkaar om de eerste keer te gaan repeteren. Even wachten voor we beginnen. Dit stuk is niet te spelen. Of zo bedoel je, het stuk zit er goed in elkaar. We zijn er allemaal mee. Nee, dit stuk is niet te spelen. Ik heb het met andere regisseurs over gehad. Het zit perfect in elkaar qua tekst en zo, maar het is niet te spelen.
0: En?
1: Oh. Toen moesten we opnieuw beginnen.
0: Maar
1: helemaal vooraan.
0: Waarom was het niet te spelen?
1: Omdat de teksten waren perfect eigenlijk. Maar het blijft een toneelstuk. Als je het zo uit zou voeren. En wij willen geen toneelstuk brengen. Wij willen dat er gewoon echte personages van vlees en bloed op het podium staan. Die echte dialogen voeren. En Bert en ik hebben ook gezegd, kill your darlings. Oké, we beginnen helemaal opnieuw. Nou, dat heeft tot juni dit jaar geduurd voordat het scenario weer opnieuw af was. Ja. Ze zijn meer dan een jaar bezig geweest eigenlijk om al improviserend een nieuw stuk te maken. En het lijkt in de verste verte ook niet meer op het oude stuk. Eigenlijk.
0: En toen was de regisseur wel tevreden.
1: Ja. Maar die is er toen dus vanaf het begin af aan bij geweest eigenlijk. Hè. We hebben dus heel veel stappen moeten doorlopen om te komen waar we nu zijn. En jij vroeg, hè, van gaat het over cultuur? Nu gaat het heel erg over cultuur eigenlijk. Hè, omdat we merkten, ja, dat is toch een onderwerp dat ons alle vijf echt bezighoudt. Hè. En cultuur kun je van honderden kanten belichten.
0: Strikt genomen zijn jullie mensen uit de cultuurhoek, hè?
1: Ja, eigenlijk
0: als
1: wel.
0: Als ik gewoon naar jullie kijk.
1: Ja, muziek... schrijven, film, op alle vlakken zijn we alle vijf wel echt veel met cultuur bezig. En we zijn alle vijf absoluut geen acteurs. Maar ja, het is een beetje wat Pippi Langkous zegt, van ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Zo zijn we ooit begonnen en ja, we merken dat we het heel erg mooi vinden en dat je heel veel dingen met elkaar kunt verbinden eigenlijk. En ja, ik ben 40 jaar geleden in Dordrecht komen wonen. Mm-hmm. Toen kwam ik uit Amsterdam. En in Amsterdam deed ik niks.
0: Daar kan je ook niks aan doen, hè?
1: Nee, daar kon ik niks aan doen. Maar in Amsterdam deed ik eigenlijk niks op cultureel gebied. Van, ik ging overal naartoe. Alles was er al. En je kon zelf niks beters doen dan dat. Nou, toen ik in Dordrecht kwam, merkte ik, ja, hier is niet alles. En dan vanzelf gaat het dan kriebelen. En wil je dat wat je waar je kennis van hebt, wil je overbrengen eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, ik ben muziek gaan maken, ik ben gaan schrijven, ik ben theater gaan maken. En dat hebben we alle vijf heel sterk, denk ik. Hè, van er is hier in Dordrecht ruimte om invulling te geven aan meer cultuur dan elders.
0: Ja, kortom, je kan zeggen van Dordrecht was deels een ontgonnen gebied. Ja. Wat vrijheid gaf om naar believen dingen te kunnen aanbrengen.
1: Zoals
0: Bobby King denk ik ook ontstaan.
1: Op het moment dat ik instapte in Bobby King, en dat was halverwege eigenlijk, van ik ben 84 hier komen wonen, maar Bobby King bestond al sinds begin 70e jaren. En op dat moment, er hebben giga veel concerten georganiseerd. Echt op allerlei locaties in Dordrecht, Kunstmin, Jazzsociëteit, Kraakpanden. En ja, dat was een gouden tijd voor de muziekcultuur in Dordrecht.
0: Ja. Nou, dat is heel mooi, hè? Want dan zeg je van, hoor eens, we gaan er weer aan wagen. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk al eerder theatervoorstellingen gebracht. Ja. Het is ook niet zo van, dit komt helemaal nieuw voor je. Alleen met de kritische blik van een echte regisseur... blijkt dat sommige dingen toch niet zo werkbaar zijn als jullie dachten dat ze waren.
1: Dat het beter kon, inderdaad. Ja.
0: Maar jullie hebben ook een bekende Dordtenaar hebben jullie ook neergezet. He, dan heb je het over Willy Batenburg.
1: Ja.
0: En als het goed is, hebben we daar ook muziek over. Hans, heb je dat kunnen vinden?
2: Nou, helaas hoorde ik pas net dat we Willy Batenburg nodig hadden. Thuis heb ik een hoop van hem, maar hier niet. Dus het wordt een cover.
0: Ja, god. Geen Willy Batenburg.
2: Nee, meneer Spotify doet niet aan Willy Batenburg.
0: Ik hoor dat jij een hele goede stem hebt.
2: Maar die van Willy, die kan ik echt niet imiteren. Nee? Dat kan denk ik niemand. Ik ben benieuwd hoe deze cover gaat worden.
1: We hebben dus een cover uit, maar hebben we er ook wat over zeggen van... het is een beetje lastig met Willy Batenburg, denk ik, om op Spotify te plaatsen of te laten staan. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Maar als er nu nog covers verschijnen, betekent dat Willy Batenburg nog wel leeft.
0: Ja,
1: dus ik vind, hoe erg deze cover ook is, ik vind het een voorrecht dat hij hier bij de RTV Dordrecht gedraaid mag worden.
0: Nou, Hans...
2: Ja, de artiest die hem nadoet, of covert, of hoe moet ik dat noemen, heet Rudy Cato.

0: Ja, Willy Batenburg, die wordt al gecoverd. Nou, zo beroemd is hij ondertussen wel geworden dat mensen hem graag nadoen. Maar jullie hebben daar een theatervoorstelling over opgevoerd, Bart.
1: Ja, ik ga nog even een stapje verder terug, Ben.
0: Een stapje verder terug?
1: Ja, jij vroeg dat zuigkwartet. Zuigquintet, waar komt die naam nu vandaan eigenlijk? Die is nog iets eerder ontstaan dan Willy Batenburg. Tussen onze productie en Willy Batenburg. Ik heb ooit opgetreden met een toetsenist die half verlamd was. Ik zong dan en hij speelde toetsen. En wij zouden op een cultuurnacht optreden in de Wolwevershaven. Ja. Op een boot. Ja. En hij had zoiets van, ja, ik kom misschien nog wel op die boot, half verlamd, maar ja, zo'n vrachtschip, ik moet er ook weer afkomen als ik naar de wc moet of zo. Dus hij zag op het laatste moment dat optreden niet zitten. Ja, dan sta ik er alleen. Toen heb ik gewoon een paar vrienden gevraagd van, zouden jullie mij willen begeleiden als ik mijn nummer speel? Maar dan op stofzuigers. Dus er kwam één kruimeldief, twee gewone stofzuigers en industriestofzuigers. Dus ik had echt een zuigkwartet achter mij staan.
0: Ja, ja.
1: Die stofzuiger ging van tijd aan en uit. Dat was dan het kwartet eigenlijk. Die naam is toch wel blijven hangen eigenlijk. En op het moment dat wij met de eerste productie begonnen, dat was Willy Batenburg, toen hadden we van, ja, hoe gaan we heten? Nou, dat is het Dordt Zuigquintet. Dat is Willy Batenburg, de eerste, is al echt meer dan 20 jaar geleden dat we dat gedaan hebben. We zijn nog steeds alle vijf daarvoor bij elkaar. Dus ja, wat dat betreft is het een goede naam geweest eigenlijk.
0: Ja, ja, het beklijft in ieder geval. Het roept ook wel nieuwsgierige vragen op van mensen die de naam voor het eerst horen.
1: Ja. Het gaat toch nog wel verder. Van ik had zoiets van, je hebt de gordofonen, dat zijn de snaarinstrumenten. Hè? Je hebt de aerofonen, dat zijn de blaasinstrumenten. Ja. Hoe heet het dan de zuiginstrumenten? Er was iemand in het publiek die zijn vinger opstak, dat zijn de sucofonen. Dus het bestaat gewoon echt als instrument. De sucofoon, dat is een zuiginstrument.
0: Komt hij zo meteen.
1: Ja, kan ook, kan prima. Ja. En hoe begon het eigenlijk? Je hebt de theatergroep Toendra gehad hier in Dordrecht, die deed op een gegeven moment huiskameroptredens. En daar hebben we ons voor ingeschreven. Er waren vier locaties waar je een theatervoorstelling kon zien. Wij waren dan één van. Trad je drie voorstellingen deed je op één avond. Dus hij moest kort zijn, 20 minuten, nog niet eens, een kwartier. En dat drie avonden achter elkaar. Dus ik gaf 12 voorstellingen. Nou, daar zijn we met Willy Batenburg de mini-musical begonnen. Compleet nog met gewoon in de kast bij mensen gewoon kopjes en schoteltjes pakten en lepeltjes en daarmee gingen spelen. Stofzuiger zat er ook nog in, inderdaad, die aanging op het podium. Dus het was een hele aparte, experimentele Willy Batenburg-versie. Jaren later hadden we eigenlijk zoiets van, ja, hier, we wilden de draad nog een keer oppakken. En toen was in Dordrecht De Vreemde Eend. Ja, ook nog wel bekend, denk ik.
0: Jazeker.
1: Een café waar alles kon op muziek- en theatergebied. En wij hebben daar een theatervoorstelling gepland, maar dan echt met muzikanten erbij. Met techniek erbij. Wat grotere voorstelling. Ik heb nog een fantastische anekdote over eigenlijk. We hebben tijd, hè?
0: We hebben tijd, dus kom maar met je anekdotes.
1: RTV Rijnmond, die belde mij, zeiden van, joh, jullie gaan iets met Willy Batenburg doen. En zij waren heel erg geïnteresseerd. Want dat is nog steeds de grote held. Zijn banjo staat hier nog in de studio. Ze hadden een vitrine met de banjo van Willy Batenburg. En nu komt er in Dordrecht een voorstelling. Mogen we jullie interviewen? Ja, nou, diezelfde dag nog. Ja, ik zit op mijn werk, dus dan moet ik wel even van mijn werk stoppen. En ik zal kijken of ik er wat mensen van het quintet bij kan krijgen. Nou, je ziet ik zit hier alleen, hoe moeilijk het is om er mensen bij te krijgen.
0: Ja, een moeilijk bereikbare kweer.
1: Maar Esther Donkervoort, die kon wel. Alleen zei, ik zit nu in de sportschool. Zei, het is voor de radio, joh, dat maakt niet helemaal niet uit hoe je eruit ziet. Dat kan gewoon. Nou, ik de bibliotheek uit op Buddingplein zou de opname zijn, maar dan komt er een tv-ploeg.
0: En het bezweten Esther Donkervoort.
1: Yes. Dus die was heel erg boos. Want wat, had je niet gezegd dat tv was? Ja, wist ik ook niet. RTV Dordrecht heeft toen... Rijnmond heeft daar toen een mooie uit. Mooie...
0: Geen DDO, maar gewoon Rijnmond.
1: Rijnmond. Ja. Rijnmond heeft daar toen een vrij groot item van gemaakt op tv. En op de avond zelf in De Vreemde Eend, dat de uitzending was, komt er iemand naar mij toe, geeft mij een hand en zei, mag ik me even voorstellen? Ik ben de oude manager van Willy Batenburg.
0: Die omstreden manager.
1: Die omstreden manager, ja. Yeah. Ja. In het hele stuk van Willy Batenburg had natuurlijk zijn beperkingen. Het is algemeen bekend, hij had een manager. Maar goed, die manager die leefde van hem. En dat kon prima, omdat, als Willy Batenburg 50 euro voor een optreden kreeg, dan ging er 5 euro bij hem in zijn broekzakje en de rest ging naar de manager toe. Dat soort dingen, dat wisten we. Dat hebben we een stuk heel erg gebruikt eigenlijk. Ja. Van Gerhard speelt daar de manager. En dat is niet echt de meest vriendelijke.
0: Ik zou je vertellen, rond het moment heb ik bij de studio dit ook aandacht voor Willy Batenburg geweest. Ja. Toen kreeg ik een brief van zijn oude chauffeur, was zijn vrouw.
1: Ja.
0: En die heeft me toen haar vanuit de doeken gedaan. Hoe Willy Batenburg geplukt is.
1: Ja. Nou, die manager geeft mij dus een hand. Het eerste wat hij. Oh jee. Wat zeggen wij in de voorstelling allemaal over hem? Hij is er nou bij. Wij wisten niet eens dat hij nog leefde eigenlijk. Hij stond daar in één keer en zei, het is een heel verhaal. Ik heb dat. Nee, mijn zoontje van 8, die zag op RTV Dordrecht dat item. En er zat een stukje in dat Willy Batenburg op het bordes staat op de Coolsingel, omdat Feyenoord kampioen geworden was. En hij roept, papa, papa, kijk, daar staat mama. En mama, zijn vrouw, was overleden, dus de moeder van dat jongetje. En die stond naast Willy Batenburg, want die verzorgde hem ook mee. Nou, toen zei de manager, dit is het moment om jou het hele verhaal van Willy Batenburg te vertellen. Weet je wat, wij gaan naar Dordrecht, wij gaan naar die musical. Ik zat in mijn hoofd, oh man, wat moet...
0: en hoe reageerde die?
1: Afloop zei die gaf hij een hand van, ik vond het mooi. En hij was gelijk weg. In het stuk zelf, kijk... Niet alleen de manager buiten Willy Batenburg uit, maar eigenlijk iedereen. Ook zijn buurvrouw, ook de voorzitter van de fanclub, ook degene die hem boekte voor een optreden.
0: Ja, maar een hoop mensen in de buurt hebben gezorgd dat Willy Batenburg gewoon toch kon blijven doen wat hij deed.
1: Ja.
0: Die hebben hem verzorgd en al die dingen meer.
1: Ja.
0: Dus er zijn mensen die ervan geprobeerd... want dat heb ik wel begrepen van mensen. Dan ging hij voor een optreden en dan kreeg hij een sinaas. Dat was blijkbaar het drankje wat hij altijd, wilde hebben.
1: Ja.
0: En verder was hij helemaal niet met geld bezig.
1: Nee, maar we hebben ook verhalen gehoord van een voorzitter van een voetbalclub hier in Dordrecht, die hem ooit gecontracteerd hadden voor een optreden, voor een feestje in de voetbalkantine. En toen was de surprise, hij zou uit een doos komen.
0: Ja. Meneer Monroe uit de taart.
1: Ja. Op het einde van de avond, feest was afgelopen, waren ze hem vergeten, zat hij nog steeds in die doos. Dat is het leven van Willy Batenburg. Dus.
0: Ja, maar Willy Batenburg was wel. Het kwam uit een muzikale familie.
1: Ja.
0: Het is niet zozeer dat mensen denken van, joh, hij deed maar wat. Hij was degelijk muzikaal gekwalificeerd.
1: Ja.
0: Zijn teksten van zijn liedjes, die waren. Onafvolgbaar. Ja. Ik weet dat op Radio Rijnmond was er zelfs door Hans van Vliet een wedstrijd in het leven geroepen van wie Willy Batenburg zijn liedjes uitstekend. Nou, ik geloof dat niemand erin geslaagd is.
1: Nee, wie de tekst het best kon opschrijven eigenlijk.
0: Ja, maar niemand is erin geslaagd.
1: Nee, Rudy Cato kwam net een eind van het eigenlijk hoor. Van, hij begon met Unu Numats Tirol. Het is een Duitser, zei ik al tegen jou. Maar zijn teksten klopten vrij aardig. Ja. We hebben ze veel en lang gezongen natuurlijk, dus...
0: Maar Hans heeft nog even de originele.
2: Ja, ik had de originele.
0: Want die tijd hebben we wel.
2: Uno meine Mats. Maar ik dacht, we hadden het er straks ook over dit andere nummer van hem. Dan bij de waterkant. Dus die heb ik dan toch maar even gekozen.
1: Ja.
2: Dus dat is Willy Batenburg in eigen persoon. Dan bij de waterkant.

0: Ja, dit was de variant van Daar bij de Waterkant. Dat gezongen werd door Willy Batenburg. En als mensen denken van, ja, hij deed maar wat. Nou, Willy Batenburg was wel degelijk muzikaal opgeleid. Hij kwam uit een muzikale familie. Hij woonde, hij is geboren in Brabant. En die familie was heel muzikaal. En uiteindelijk is hij later solo gegaan. En ja, goed, met een bekende verhaal natuurlijk. Geplukt door zijn manager, een chauffeuse, zijn chauffeur die woest was op die manager. Want dat heeft hij me toen ook geschreven. Dat Willy eigenlijk toch wel geplukt is. Geliefd eigenlijk in Crispijn. Ja. Hij trad voor een flesje China's trad hij op, bij zijn spreken. Nou, kan je nagaan wat toen hij op zijn hoogtepunt was. Wat voor bedragen de manager waarschijnlijk opgestreken heeft. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis, hè Bart?
1: Ja. Ja, we praten nog steeds ook over dikke geschiedenis inderdaad. Met die voorstellingen die we met Willy Batenburg deden. Of Na de Vreemde Eend, ja, terwijl de smaak te pakken. Toen zijn we echt een professionele productie ervan gaan maken. Met drie technici, drie muzikanten, professionele regisseur. En die hebben toen opgevoerd in het Door, toen het op de Spuiboulevard zat. De oude belastingkantoor eigenlijk.
0: Ja, ik ben er getuige van geweest.
1: Ja, drie keer uitverkocht. En ja, dat waren echt fantastisch. Fantastische voorstellingen met polonaise door de zaal ook nog en zo. En dat voor ons ook legendarisch. En gelukkig hadden we wel een cameraman op het podium. Maar we hebben aardig wat beelden gemaakt. En van die beelden hebben we toen ook nog een film gemaakt, Willy the Movie. En die is toen het jaar daarna ook nog in De Wit uitgezonden. Ook weer voor een uitverkochte zaal.
0: Ja.
1: En sindsdien, jij houdt hem nog angstvallig geheim. Eigenlijk, dus hij is er nog steeds.
0: Maar goed, in dit verhaal wat nu gaat komen, die musical, dat gaat over Kees Budding. Kees Budding, ja. een grootheid in Dordt, maar heeft er ook landelijke erkenning gekregen.
1: Ja,
0: dan is het verhaal natuurlijk van, ja, de stem, oké. Laten we het daarover hebben.
1: Ja.
0: De stem van Dordt, stem van Kees Budding, Dan kom je uit Kees Budding. Er gaat natuurlijk heel veel rondom Kees. Hè?
1: Ja.
0: De mensen, voor de luisteraars. Er wordt altijd door de mensen die het niet weten. En er wordt bijvoorbeeld de Dordtse gedichter en historicus Kees Klok altijd woest over. Als je zegt, je schrijft Kees Budding met een C. Ja, dat klopt niet, want hij is gewoon Kees. En de afkorting van Cornelis.
1: Ja.
0: Maar goed, in de landen schrijft men altijd nog wel Kees Budding.
1: Ja. Ja, ik kan een mooi voorbeeld geven van Nico van Dijkshoorn. Die plaatste ooit op Twitter een berichtje van de dichter die mij het meest geïnspireerd heeft van alle tijden is Kees Budding.
0: En sindsdien?
1: Nou ja, ik beheerde toen het Twitter-account van de bibliotheek. En ik kon het toch niet

0: om te zeggen, het is Kees Budding of C. Budding, waarop Nico echt in alle toonaarden begon te schelden. Wat is weer die stomme bibliotheek die altijd denkt dat ze het beter weten. Want daar gaat het toch helemaal niet om. En toen ben ik op een persoonlijke account ben ik verder gaan discussiëren van hoe belangrijk het was inderdaad voor Kees Budding dat zijn goede naam genoemd werd.
1: Ja. Maar wat mij ook opvalt, dat vaak achter de naam Kees Budding, de H, dat er vaak een apostrof staat.
0: Ja,
1: waarom?
0: Het is een naam.
1: De naam gaat met Budding is echt met een apostrof.
0: Ja, maar dat wordt lastig.
1: Maar de verklaring, het is toch niet gebruikelijk?
0: Ja, waarom eindigt mijn naam met een T? Ja, die van jou met een O.
1: Ja, maar goed, een apostrof is toch niet echt gebruikelijk. Kijk, in Zwijndrecht hebben ze een burgemeester de Bruinilaan. Ja. Nou, die beste man die heet alleen maar de Bruin. Die vond netjes om...
0: Ja. Er zal wel inderdaad wel een reden voor... Taalkundig, moet je het... Een goede vraag.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Wel anekdotisch verder daar weer op. Van, we hebben in Dordrecht ook een café Budding.
1: Ja.
0: En toen dat geopend zou... Nee, toen de aankondiging daarvoor kwamen, was de H stond er niet achter. Dus als Buddinggenootschap, waar ik ook in zit, hebben we toen geattendeerd op van het is H apostrof wat het moest zijn. Toen heeft hij nog wel veranderd in Budding met een H. Maar die apostrof werd heel erg lastig voor je websitenaam. Van hoe ga je dat op de gevel zetten en zo. Dus ja, ons café Budding die heeft die apostrof niet.
1: Ja, dus het is geen erkend café. In ieder geval niet dat de Buddinggenootschap het dan niet goed kan vinden.
0: We hebben het volledig
1: geaccepteerd. Jullie zijn toch Puritijnen?
0: Bij de opening hebben we een potje Marmite en een potje Heinz sandwich spread gegeven. Dus na aanleiding van jouw gedicht van waar je de vorige uitzending mee, vorige uur nog mee afsloot. Dus we zijn goede vrienden.
1: Oké. Okay. Er gaan geluiden op van willen een stambeeld van Budding hebben.
0: Ja. Niet alleen geruchten en geluiden. Van, er is een commissie in Dordrecht die al in een vergevorderd stadium is om een dubbel standbeeld te maken. Dat dubbel standbeeld zou Kees Budding op moeten staan, maar ook Otto Dikke. Zijn grote vriend, collega's, hebben heel veel dingen samen gedaan. Otto Dikke was tekenaar, illustrator.
1: Ja.
0: Ze hebben jarenlang Spekkie en Blekkie gemaakt. Een krantenstrip die in veel landelijke kranten verscheen. En ze hebben één probleem op dit moment. En dat is niet. Het grootste probleem is niet geld, maar het grootste probleem is dat de familie Dikke, die heeft te kennen gegeven dat ze liever geen standbeeld hebben van Otto Dikke. Dus ja, die club zit nu evenwel met een probleem eigenlijk van...
1: Opgelost.
0: Nou.
1: Maak er een dubbelbeeld van met Willy Batenburg.
0: Dan ben je klaar, hè? Het lijkt me een hele goede oplossing. Van, de commissie heeft wel gezegd van we willen nog steeds voor een dubbel standbeeld gaan. Hè, van, nu denken ze over de blauwbeelgorgel samen met Budding. Maar wat jij nu zegt vind ik wel een hele mooie. Want toen wij met Willy Batenburg bezig waren, hadden we ook zoiets van zouden Kees Budding en Willy Batenburg elkaar ooit een keer tegengekomen zijn. Ze woonden alle twee in Dordrecht, zijn alle twee bezig met taal. Maar ik denk dat ze alle twee in zo verschillende bubbel zaten dat elkaar tegenkomen toch net iets te ver ging. Maar ja, in mijn hoofd kan dan alles. Ik heb ooit al een verhaal bedacht waarin Kees Budding blijkt dat Kees Budding Unimune Match die rol geschreven heeft voor Willy Batenburg.
1: Zou ze maar gekund hebben. Als je kijkt naar de blauwbeergorgel, dan zou dat zonder die absurditeit had er wel in kunnen zitten.
0: Ja.
1: Maar ik denk, het is een aanname van mij. In de jaren 80 was Willy Batenburg al zijn naam toch wel bekend.
0: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen dat iemand als Kees Budding die naam nooit gehoord zou hebben.
0: Ja. Ik weet het echt niet. Ik denk er altijd graag over na, maar...
1: Dan zou je misschien aan Huizer moeten vragen.
0: Wim Huizer hebben gevraagd en die heeft... Hij is de biograaf van Kees Budding en heeft daarna nog vele publicaties van hem gedaan. Hij heeft niets kunnen vinden over wat daarop wees eigenlijk. Nou is dat vaak moeilijk. Hè? Gaan we even naar Johan de Wit... die woonde in Den Haag. Heel snap je. Christian Huygen woonde bij hem om de hoek.
1: Ja.
0: Er is geen enkel bewijs dat die twee contact hadden met elkaar. Dat hadden ze natuurlijk wel, het waren buren bijna. Hè? En alle twee wetenschappers. Maar ze hebben, er is niets over gepubliceerd. Hè? Ze hebben geen brief in elkaar gestuurd. En dat is misschien wel heel logisch, want ze woonden naast elkaar.
2: Ja.
0: Dus achteraf is heel moeilijk te bewijzen.
1: Maar, ja. Dordrecht is natuurlijk een dorp in kwadraat.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, heel veel mensen die kennen elkaar.
0: Ja.
1: Anders dan in een stad als Amsterdam, Rotterdam of daar.
0: Ja.
1: Buurten, binnenbuurten kennen mensen elkaar. Maar Dordrecht is gewoon een stad waar mensen elkaar kennen.
0: Ja.
1: En namen al snel rondzingen. Dus ik denk dat je gewoon gevoeglijk mag aannemen.
0: Ja, ja.
1: Dat de naam Willy Batenburg ooit wel eens een keer in de oren geklonken heeft bij Kees Budding.
0: Ik denk dat we toch een keer met Kees Klok erover moeten gaan praten. Ja. Dat
1: ik weet niet of Kees Klok nu luistert. Of hij nu bezig is met rondleidingen.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: als je luistert, Kees, reageer dan even. Je weet,
0: even,
1: je hebt mijn WhatsApp-nummer, dus je kunt me bereiken. Ja. Dan kan jij misschien wat licht laten schijnen.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Goed, een standbeeld.
0: De standbeeld.
1: Familie Dikke zegt van, dat willen we niet. Oké, dat heb je te respecteren. Hè?
0: Ja, ja, het wordt ook gerespecteerd door de commissie die het uitvoert. Hè, van, dat is inmiddels dus van de baan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nog een ander iets over Kees Budding, wat heel erg recent is en actueel is. Van het Buddinggenootschap heeft aan de gemeenteraad gevraagd. Even kijken, iets langer verhaal. Toen het huidige stadskantoor geopend werd,
1: ja,
0: heeft de gemeentevoorlichter aan Kees Budding gevraagd van, wil jij een gedicht schrijven hiervoor? Iedereen kent, of heel veel mensen kennen die gemeentevoorlichter ook. Want je hebt gelijk, Dordrecht is klein. Weet jij wie het was?
1: Ja.
0: Ja, oké, Jan Eikenboom.
1: Ja,
0: die heeft ik, die opdracht gegeven aan Kees Budding. Zou jij een gedicht kunnen schrijven voor de opening van het stadskantoor? Nou, nu hebben we als Buddinggenootschap gevraagd van, ja, nu komt het Dorthuis eraan, dat moet ook geopend worden. Van, zit daar ook weer een rol in voor Kees Budding? En eigenlijk voor het gedicht in kwestie waar het over gaat, de Ode aan Dordrecht.
1: Ja.
0: Ik kijk naar de klok.
1: Ja, die zit nog steeds.
0: Zal ik hem citeren?
1: Ja.
0: Helemaal.
1: Ja?
0: Hij is lang hoor.
1: Pak dan de eerste strofe.
0: Ja. Ode aan Dordrecht. Dort, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben er geboren en woon er nu op een paar onderbrekingen na al zo'n 26 jaar, 56 jaar. Dan weet je feitelijk niet beter. Bankastraat, Voorstraat, Begijnhof, Krommenhout, dezelfde huizen, dezelfde mensen, dezelfde bomen, dezelfde winkels. K. Schippers schreef een gedicht getiteld Bij Loosdrecht. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Het prettige is, vind ik van Dort, dat je er helemaal niet meer hoeft te kijken. Dat je lekker kan denken aan alles wat bij je opkomt. De stad stoort mij niet. Zo min als ik hoop ik de stad stoor. Wij zijn als twee goede buren die elkaar wel willen toeknikken en soms even een babbeltje maken. Maar verder een eigen weg gaan.
1: Ja, treffend.
0: Prachtig.
1: Eigenlijk in alle eenvoud heel treffend.
0: Ja.
1: Maar wat wil dan het genootschap? Wil je dat die tekst gewoon op een muur komt te staan?
0: Dat hebben we helemaal opengesteld en echt aan de gemeenteraad zelf even overgelaten. Mm-hmm.
1: Bij mijn weten hebben ze daar nog geen reactie op gegeven.
0: Nee, het is nog te recent. Ja. Van, je, Leo die reageerde straks wel naar mij toe van, dat hij wist even hoe zit het. Dus ik heb hem snel nog even het gedicht laten zien. Kijk, hier gaat het over. Ik weet het niet. Van, we hebben het niet ingevuld. Hè. We hebben gezegd, dat is gebeurd. Hè, van, en ik denk dat je daar ja, als genootschap over Budding die. Wij proberen Budding levend te houden eigenlijk. Hè,
1: en, ja, daar ben je genootschap voor.
0: Daarvoor wijs je op dingen die in het verleden gebeurd zijn. En die ja, in het heden ook weer een rol kunnen hebben. Dus ja, daar zat het op eigenlijk.
1: Ja.
0: Ode aan Dordrecht.
1: Ode aan Dordrecht, ja. Dat kan natuurlijk gewoon gecontinueerd worden.
0: Ja. Ja, ik zou zeggen, laat een hedendaagse dichter een nieuw gedicht schrijven. Maar in feite, ik denk, de opening is nu uitgesteld. Ik denk dat alles voor de opening eigenlijk al. Nou, ik kan de kruik eens wou gaan zeggen, maar nee, ik twijfel. Nee. Trek mijn opmerking terug. Ik heb geen idee.
1: Yes. Nou ja, goed, in ieder geval 2 maanden waarschijnlijk is die opening uitgesteld.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, het zal ongetwijfeld in de gemeenteraad. Maar ja, laten we eerlijk zijn, de gemeenteraad.
0: Ja.
1: Ja. Die houden zich niet zo met gedichten bezig over het algemeen.
2: Mag ik je eraan herinneren dat Maarten Burgraaf er straks heeft gezegd dat mensen met ideeën van harte welkom zijn?
1: Ja, jawel. Dat idee is ook al bij Maarten op zijn bureau gekomen. Ja. Hè? En hij heeft natuurlijk speciale beleidsadviseurs die natuurlijk daarin kunnen bijsturen.
0: Ja.
1: Die kennen we ook, hè, Hans? En wij denken gewoon dat het gedicht, want ik ken het gedicht. Ik denk dat het is een treffend gedicht. Het is eigenlijk een eenvoud voor iedereen eigenlijk toegankelijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet zo'n hoogdragen met abstractie dat mensen denken van waar hebben we het over? Nee, dit is duidelijk. En wat is er op tegen om te zeggen van nou, we continueren het, maar dan moet het wel zichtbaar zijn.
0: Ja, ja. En daar zijn mogelijkheden voor.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat er voldoende is. Ja, goed, in het hele verhaal. Odan Dordrecht, top naaf speelt ook een rol, hè?
0: Jazeker, ja. Ja. Ik had het net over buddinggenootschap waar ik in zit. Ik zit ook in platform zonen en dochters en zonen van Dordrecht. Verspreking, die moet ik niet maken. En daarmee maken we op dit moment ons hart voor een standbeeld voor top naaf. Top naaf, schrijfster. Echt bekend, ook in heel Nederland. Hè, van, ja, Bunning was misschien qua stem ook meer bekend. Die kwam ook op tv, maar Top Naaf speelde een hele grote rol in echt alles wat met toneel te maken had.
1: Ze was gevreesd.
0: Als recensente was ze zeker gevreesd. Ze schreef toen met name voor de Groene Amsterdammer, maar ook voor alle andere kranten eigenlijk. Van als jij een toneelstuk had en dan zat iedereen te wachten op de recensie. Wat vindt Top Naaf ervan? Dus... ze had een geheime verhouding. Dat is niet helemaal bewezen. Top Naaf woonde hier in Dordrecht. Fantastisch mooi huis. Voor iedereen nog te bezichtigen op de Johan de Witstraat. Te zien van buiten dan inderdaad. Daar woonde ze met een huisarts, was ze mee getrouwd. Maar ja, ze was veel op pad eigenlijk. En ze trok heel erg veel op met Royaerts. Royaerts was een toneelspeler. Een van de beste van Nederland eigenlijk. Het grote vermoeden is dat die twee een geheime liefde hadden.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn brieven van. Die brieven heeft Top Naaf aan een goede vriendin gegeven 2 jaar voor haar overlijden. Met het verzoek van als ik doodga wil ik dat je ze verbrandt. Zo'n goede vriendin heeft ze ook gedaan.
1: Ja.
0: Dus die brieven zijn er allemaal niet meer. Ze heeft nog wel tegen de biograaf van Top Naaf gevaatjes kunnen zeggen. Van ja, het was het handschrift van Royaerts, wat je daar zag. Nou, Royaerts is later directeur Stad Schouwburg in Amsterdam geworden. Dus ja, er speelde veel rondom Top Naaf eigenlijk. Het is een beetje rollenwerk wat ze doen. Nu is standbeeld. Hè?
1: Mensen van vlees en bloed, klaar.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat gebeurt gewoon. En daar waar je gewoon veel mee omgaat, loop je het spannend.
0: Het is het mooie bruggetje eigenlijk van vlees en bloed om naar, om naar brons te gaan eigenlijk.
1: We gaan richting het einde.
0: Nou, met dochters en zonen van Dordrecht maken we ons echt heel hard voor om ook een standbeeld van Top Naaf te krijgen. Daar hebben we ook duidelijke ideeën bij. Van achter haar woonhuis heb je het...
1: Het werkhuisje, hè?
0: Het werkhuisje, inderdaad. En daarachter heb je... het park wat erachter ligt. Help me even.
1: Het huis van Top Naaf, waar ze later woonden, dat staat in die tuin, staat dus het werkhuisje waar ze werkte. De eigenaar van de woning, Van Loon, die heeft de kamer waar ze woonde in de oorspronkelijke staat hersteld.
0: Ja.
1: Waardoor je als je in die kamer zit, dan waan je toch een beetje in de sfeer van zo is het geweest.
0: Ja, klopt. En het park daarachter zouden wij graag een bankje willen met een bronzen beeld erop van Top Naaf.
1: Ja.
0: Beverwijksplein.
1: Dan kun je dus naast Top Naaf op het bankje gaan zitten.
0: Ja. En ook daarmee zijn we ver eigenlijk van... Ja, het zijn veel beelden. Hè, want jij zat net ook met een beeld in je hoofd. En dan in Chris Pijn.
1: Wanneer het over beelden hebben... het is natuurlijk altijd een verheerlijking. En dan denk van, ja, wat moeten we met al die beelden? Maar los van het feit of die naast Kees Budding een dubbelbeeld zou moeten zijn... denk ik nog steeds... Willy Batenburg was een jongen van Chris Pijn, van Chris Pijn. En er zou eigenlijk op Chris Pijn een beeldje van hem moeten staan.
0: Ja.
1: Een beetje op het juiste formaat, want het was gewoon een echte volksman. Die heel veel plezier heeft gebracht. En eigenlijk ook een zoon van Dordrecht, terwijl die in het rijtje niet voorkomt.
0: Ja, wel, nee, ja, ja. Hij is wel de zoon van Dordrecht alleen. Met de zonen hebben we op een gegeven moment gewoon 4 ereburgers genomen. En die uitgelicht eigenlijk. Maar de dochters van Dordrecht, die gingen er al vanuit van iedere vrouw die iets betekend heeft voor Dordrecht of betekent, die is een dochter van Dordrecht. Dus in die definitie is Willy Batenburg zeker ook een zoon van Dordrecht. En zou een beeld in Crispijn van de meeste beelden staan al in het centrum eigenlijk.
1: Dus het staat altijd in het centrum. Waarom niet gewoon in de wijk zelf?
0: Bij onze voorstellingen kwamen echt heel veel mensen uit Crispijn die Willy Batenburg om die reden kenden. Wel buren waren naar de voorstelling toe. Allemaal hadden ze mooie verhalen. Prachtig. Ja.
1: Oké, we gaan naar het einde toe. Vincent van Gogh, 150 jaar. Die man heeft hier een blauwe maandag gewoond.
0: Ja.
1: En dan moeten we een Vincent van Gogh stad worden.
0: Ja, zullen we standbeeld voor zijn? Nee. Volgend jaar, dan is het inderdaad 150 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Dordrecht woonde. En de mensen die er wat cynisch over zijn zeggen inderdaad, het was maar 3 maanden eigenlijk. Oké. Helemaal formeel is het langer geweest. Hij is wel na 3 maanden weggegaan, maar hij heeft zich pas na 8 maanden uitgeschreven.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat is een beetje bang van vergeet zich uit te schrijven. Er zijn plaatsen waar hij korter gewoond heeft en die heel veel die standbeelden voor hem hebben staan en alles, de borinage enzovoorts. Maar wij vinden het belangrijk om ook uit te lichten. Die periode is voor Vincent heel belangrijk geweest.
1: Ja, omdat hij daar zijn keuze heeft gemaakt om in zijn leven hoe verder te gaan. Dat is naar Amsterdam gegaan.
0: Ja.
1: Heeft daar zich op de Bijbel geworpen.
0: Ja.
1: En goed, we kennen het verhaal.
0: Ja.
1: Maar het gevoel hebben dat Dordrecht nou een Van Gogh-stad is, dat heb ik er niet bij.
0: Nee, maar Dordrecht is groot genoeg om meer dan één naam als stad te zijn. Dat is mooi gezegd, hè? Ja. Er komt volgend jaar in het Dordrecht Museum een tentoonstelling ook over Vincent van Gogh. En we hebben op dit moment zo'n 30 organisaties die volgend jaar iets willen gaan doen met Vincent van Gogh. Dus de Grote Kerk zit daarbij, de bibliotheek zit daarbij. Ja, wat wou jij zeggen?
1: Dat we aan het einde gekomen zijn. Ja, want ik heb zo met een technicus die zwaait zo heel lief naar mij. Maar dat betekent wel dat we moeten eindigen, Bart.
0: Ja.
1: Bart, we hebben het over het quintet gehad, het Zuigquintet. We hebben gewoon gelijk de hele culturele sector van Dordrecht een beetje de revue laten passeren.
0: Wel,
1: op een of andere wijze dat er allemaal gebeurt. En Dordrecht is toch zeker een stad waar het een en het ander gebeurt. Cultuur wordt een hoop aandacht aan besteed. En tegelijkertijd hebben we ook een hoop markante mensen in de stad gehad waar we aandacht aan moeten besteden.
0: Ja.
1: Dat heb ik al gedaan in het eerste uur met Joop Vastenhout, met de overleden muzikant in Dordrecht. Dordrecht is een stad waar een hoop gebeurt en een hoop kan. En ik denk dat we dat wel moeten koesteren. En we kijken uit naar de stem van Dordt ergens. Wanneer precies?
0: 8 tot 11 oktober, 4 keer.
1: Maar tegen die tijd komen het hele quintet hier nog een keer in de uitzending.
0: Ja, doen we graag.
1: Afgesproken. Dan sluiten we nu. Ik wens jou een goed weekend. Fijn dat je hier gekomen bent. Hans, dank voor het schuiven. En volgende week zijn we er weer. Mijn naam is Ben Corina. En volgende week hebben we Tinka Rood, de directeur van Trivieren, de Wooncorporatie, als hoofdgast. Dan gaan we natuurlijk praten over woningen.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem blijven rijden, kunnen vanaf nu een boete verwachten. Rijkswaterstaat heeft vannacht camera's opgehangen richting het zuiden en die zijn ook meteen aangezet. Vanaf komende nacht hangen er ook camera's in omgekeerde richting en ook die gaan meteen aan. Het vrachtwagenverbod is ingesteld nadat bleek bij een controle dat de staalconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Vrachtwagenchauffeurs klagen dat de borden die waarschuwen voor een afsluiting van de brug in de A27 voor buitenlandse truckers niet te begrijpen zijn. En ook zijn veel navigatiesystemen nog niet bijgewerkt. 1 op de 3 gemeenten met een regenboogzebrapad of andere inclusiviteitssymbolen heeft te maken met vernielingen, meldt RTL. Vandalen laten expres bandensporen achter op zebrapaden of bekladden de oversteekplaats. Aan de Veerweg in Papendrecht gebeurde dat de afgelopen drie jaar al 7 keer. Het was afgelopen jaar nog raak in onder meer Dordrecht en Schiedam. De rondgang langs gemeenten waar RTL over bericht is gemaakt omdat vandaag Pride begint in Amsterdam, waarin het draait om jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Inwoners van Bleskensgraaf zijn niet te spreken over het plan om een toegangsweg naar het dorp af te sluiten. Het is op de Wijngaardse Steeg nu te druk en daardoor onveilig voor fietsers, vindt de provincie. Alleen landbouwverkeer en hulpdiensten mogen er straks nog overheen. Dorpsbewoners zijn bang dat het nu juist op de smalle dijken in het dorp drukker wordt als er meer verkeer over de officiële toegang tot het dorp gaat. Ze hebben handtekeningen verzameld tegen het plan en ingediend bij de provincie, schrijft het Contact. De provincie wil in september beginnen met werkzaamheden aan de provinciale weg N214, waarbij in één moeite door ook de afsluiting van de Wijngaardse Steeg wordt aangelegd. 5 Nederlanders zijn vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Gisteren waren ze vertrokken voor een tocht naar de naastgelegen provincie, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Een eerste zoektocht met onder meer een drone en warmtebeeldcamera's heeft niks opgeleverd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het bij matige westenwind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. Het koelt niet verder af dan 18 graden vannacht. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! Hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: in het zuiden van het land opvalt, is de A16 bij Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden daar een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grenscontrole is ook nog eens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

verder. In een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren. Het duurde.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Rainsley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: En dan is het weer zaterdagmiddag en dan mogen we weer met grenzeloos weekend. Tenzij dat je bij Merwe Radio luistert, dan mag je op maandagmiddag aanschuiven. Leuk dat je er bent. Grenzeloos weekend met nieuws en informatie bij jou uit de buurt. En dat doen we dan met z'n allen op de radio. Een uur lang knus, gezellige berichten, gezellige muziek. We gaan ook nog eventjes naar de Kinderdijk, naar ons werelderfgoed. Dat hebben we gewoon bij ons om de hoek in de buurt. Is dat nou even leuk? Gaan we praten over onder andere de Molenmaaldagen. En we gaan op concerttour strakjes. En waar en hoe, dat hoor je allemaal zo meteen. Nou, Floortje, fijn dat je er weer bent.
1: Ja,
0: hoe
1: hallo.
0: Is die?
1: Ja, prima hoor.
0: Ja, ja, je vakantie.
1: Ja, dat is altijd fijn. Dat gaat altijd
0: lekker.
1: Goed. Ja.
0: Je ziet er ook een stuk beter uit dan een paar weken geleden.
1: Oh.
0: Ja, je bent helemaal
1: okay.
0: Opgeknapt, hè?
1: Nou ja, ik weet niet of dat een compliment is, maar bedankt.
0: Het is goed bedoeld in ieder geval. Okay. Oh ja, tegen dames moet je wel inderdaad oppassen wat je zegt. Nou goed, hey, je ziet er geweldig uit.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, leuk joh. Wat heb je gedaan van de week?
1: Nou, volgens mij had ik het vorige week al gezegd, maar iedereen die ik ken is op vakantie. Uh-huh. Dus ik heb uit pure verveling heel veel gebakken. Dus,
0: ja, maar, nee, ja. Je hebt niks meegenomen.
1: Nee, ja, sorry. Alles is aan mijn familie gevoerd.
0: Tjonge, ja. Joh, gevoerd toch wel.
1: Ja, misschien volgende week.
0: Maar, je zegt, ik heb vorige week wel verteld. Maar je kan andere plannen hebben gemaakt intussen.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Nee,
0: okay.
1: Veel mee.
0: Okay. Nou goed, dat zei zo. Hey, ik mis iemand aan de andere kant van de tafel.
1: Ja, Mirre heeft ons verlaten.
0: Ja, dit klinkt weer heel dramatisch.
1: Ja. Ze is op vakantie.
0: Ze is gewoon op vakantie. Volgens mij is ze volgende week alweer terug.
1: Ja, ze komt deze dinsdag volgens mij weer terug.
0: Ja.
1: Dus dan is ze er volgende zaterdag.
0: Ja, en daarna gaan ze weer op vakantie.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet te geloven. Ik ben zo jaloers, hè. Nou goed, de rots in de branding. Ik ben er gewoon zelf wel vandaag. Ja, mijn naam is Aad en ik vind het leuk dat je erbij bent. Zeg, we hebben een heel mooi en vol programma. Zullen we een plaatje gaan draaien van Tom Walk, hè? Voor de mensen die weggaan en denken van het begint al donker te worden. Ik weet niet op welk tijdstip dat je luistert, maar misschien zit je in Australië of zo. Voor jullie, Leave a Light On.
2: This hair

0: Ze salavi baby.
1: Heb je toch wel zin in de zomer met zo'n knijten van een zomerrit? Of in ieder geval wel een wordende zomerrit van Chris Cross en al die anderen die eraan mee hebben gedaan. Fantastische muziek bij Grenzeloos Weekend. Leuk dat je erbij bent. Wij gaan op pad naar de molens. Actuele molen- en maaldagen in Nederland omvatten diverse regionale evenementen door het hele jaar heen. Met de Nationale Molendag, die je dan jaarlijks in mei plaatsvindt. En specifieke maaldagen op locatie, zoals bijvoorbeeld bij het werelderfgoed Kinderdijk. Regelmatige molenmaaldagen vinden plaats op de eerste zaterdag van de maand. En komende zaterdag dan is het dus weer zover. Ik sprak hierover met Pauline Butter van de organisatie.
2: Elke eerste zaterdag van de maand hebben wij molenmaaldag. Van 1 tot half 6. En dat betekent dat er zoveel mogelijk molens van de 19 bij ons op dat moment draaien. Als er nog wind is. En dat kan eigenlijk vanaf windkracht 2 of windkracht 3. Dat is het moment dat de molens draaien. Dus het moment dat er geen wind is, ja, dan kunnen de molens ook feitelijk niet draaien. Dus dan is het jammer. Dus we hopen altijd op een mooie, goede winddag. Van de 19 molens zijn er 16 bewoond. Dus dat is echt het levende werelderfgoed. En 3 molens, dat zijn bezoekmolens. Waarvan 2 voor de individuele bezoeker en 1 specifiek voor groepen. En die 2 individuele molens, die kun je dus ook echt bezoeken op het moment dat ze draaien. Ze zijn dan op bepaalde plekken afgeschermd, zodat er geen gevaar ontstaat. Maar ook op gewone door de weekse dagen draaien de molens natuurlijk ook. Alleen dat die molenmaaldag proberen we er zoveel mogelijk te laten draaien. Ik werk zelf ook bij de molens, dus ik zie het vaker. Maar ik kom zelf niet zo heel vaak op het molenerf zelf. Op het moment dat ik daar ben en die molens die draaien, dat gevoel en dat geluid, het is zo intens. Dat voel je eigenlijk gewoon ook in je, ja, eigenlijk een soort van in je lijf op het moment dat die wieken voorbij komen. Het is heel... heel mooi, majesteus om te zien.
1: Wat is daar nog meer dan te doen? Zijn er extra acties of andere dingen die je als bezoeker kan doen?
2: Nee, op de molenmaaldagen zijn we gewoon normaal te bezoeken. Dus dan is ons product, zeg maar, zoals wij dat liever niet noemen, eigenlijk, maar het museale, zeg maar, het stukje is open. Dus echt het verhaal achter de molens kun je dan ook leren kennen. Dus de boten die varen, daar kan je in. Het Wis van Gemaal kan je bezoeken, waar ook van alles wordt verteld over de oude gemalen. Je ziet de nieuwe gemalen staan die tegenwoordig het land droog houden. Museummolens kun je bezoeken. De molenaars die zijn ook op de erven die van alles kunnen vertellen. Er is zoveel te doen voor kinderen. We hebben speurtocht. Zodat zij ook het werelderfgoed op hun manier kunnen ontdekken. En de diertjes die staan op de erven. Het is gewoon echt een leuk dagje uit. En zeker op die molenmaaldagen maakt het gewoon mooier. Omdat je gewoon het gebied ziet waarop er heel veel molens eigenlijk aan het draaien zijn. Bij genoeg wind. En dat geeft gewoon een heel mooi sfeerbeeld. En er is 1 keer per jaar is een nationale molendag. En ik hoop, afgelopen jaar is het niet doorgegaan, maar ik hoop volgend jaar wel, hebben we ook een ambachtendag. En dat is altijd in mei, een weekend in mei. En dan hebben we ook echt de ambachten op de erven staan. Dus dan zijn er mensen bijvoorbeeld met een spinnenwiel bezig. Zijn er wat dingen te proeven, dan is er vaak van alles te beleven. Maar ik ga ervan uit dat het volgend jaar doorgaat. En dan heb je een extra stukje beleving.
1: Nou is het leuke ook, en dan volgens mij is dat vanaf dit weekend of het komend weekend, dat de lampjes weer aangaan.
2: Ja, we hebben 1 keer in het jaar een verlichtingsweek. Dat is nog wel even wachten. Dat is in september.
1: Sorry.
2: Geeft niks. Afgelopen week is wel de kaartverkoop van start gegaan. En dat is eigenlijk, normaal gesproken zijn we alleen overdag te bezoeken. Maar in die week zijn we 's avonds geopend en dan zijn alle molens verlicht. Normaal gesproken is het donker in het gebied. De molens zijn dan, ja, is het donker. En nu geeft het echt een heel romantisch beeld. We hebben verschillende entreetickets te koop voor onder andere rondvaart langs de molens. We hebben ook zoiets als een fotografieworkshop waar een echte fotograaf je meeneemt op het erf en dan in een select gezelschap een echte fotografiecursus geeft. We hebben een rondvaart met de Speedo, die komt naar ons toe varen. We hebben een rondvaart dit jaar ook met een Thalassa boot, een luxe diner aan boord en rondvaart bij ons bij de molens. Dus het is een hele leuke week die heel goed wordt ontvangen door iedereen.
1: Ja. Laat ik me ook afvragen, het is ook een assortiment natuurgebied waar je in zit.
2: Ja.
1: Hoe zit dat met regelgeving en manier van handelen met het oog op het natuurlijke?
2: Ja, we zijn inderdaad Natura 2000 gebied, waar ook wat extra zaken bij komen kijken. Net als bijvoorbeeld het vliegen met drones. Daar moet officieel toestemming voor worden gevraagd via allerlei instanties. Er is ook een bepaald broedseizoen waar we rekening mee moeten houden. Dus we hebben inderdaad bepaalde richtlijnen waar we aan moeten voldoen, omdat we in dat gebied actief zijn. En hebben met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid hebben we daar ook contact over.
1: En wij als gewone bezoeker kunnen gewoon komen bezoeken en hebben daar geen problemen mee.
2: Dat klopt. Jullie ervaren daar geen hinder van.
1: Het bijzondere is eigenlijk ook, hè, als je dan uit de Randstad komt, veel mensen rijden via Rotterdam, die zitten gewoon op de snelweg. En opeens zit je in het werelderfgoed. Wat een bijzondere ervaring.
2: Ja, je komt vanaf de snelweg en rij je eerst over een smalle dijk. En dan uiteindelijk kom je in een langgestrekt gebied uit waar molens staan. En waar je dat eigenlijk helemaal niet zo zou verwachten. En dat is het mooie, dat dit gebied ook zo behouden is gebleven. Dat het ooit is gered door een van onze koninginnen van de sloop. Want dat was jaren geleden was dat het idee. Het is behouden gebleven en nu doen we er alles aan om dit gebied zo mooi in stand te houden als dat we dat nu ook doen.
1: Dankjewel, Pauline.
2: Graag gedaan.
1: De molenmaaldagen dus en ook nog de lampjes die over een week of wat aangaan bij de Kinderdijk. Leuk om dus op pad te gaan, maar pas op voor de molens. Want als je er een klap van krijgt, dan heb je een probleem. Dan moet je dansen voor je leven, want oei, oei, oei, oei. Zeg, we gaan nu niet naar de molens. We gaan gewoon lekker even in de achtertuin zitten. Genieten van Walter Kroes en dansen voor je leven.

0: regio.
1: Het Contact schrijft. De Papendrechtse zwemvereniging De Gul staat in de Mastered Wereldranglijst van 2025. 5 zwemmers van de club behoren tot de wereldtop in hun leeftijdscategorie. De prestaties werden geleverd tijdens de Open Nederlandse Masters kampioenschappen in Drachten. Ook leverden de prestaties een plek op in de Nederlandse top 10 aller tijden. De website Sliedrecht 24 meldt. Kunstrijvereniging De Drechtsrede houdt deze zomer een snelcursus schaatsen. De lessen zijn tijdens de Dynamic Dort Days. Iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen, van beginners tot aankomende talenten. Ervaren trainers leren deelnemers de basis van het schaatsen en eenvoudige kunstjes. De cursus duurt 3, 5 of 10 ochtenden.
2: Leuk hoor, lekker gaan schaatsen. Weet je wat ook leuk is? Als je dan een Amerikaanse artiest in de buurt hebt en dat je daar dan bij in de hotelkamer op visite bent. Dat waren spannende momenten. Ze had een paar heertjes uit Diva. En dat is al een heel aantal jaren geleden. En we gingen op interviewpad bij haar in Rotterdam in het hotel. Dat interview dat hoor je nog eens een keertje terug, maar nu hoor je de plaats.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Rainsley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk een rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn het voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn, krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden.

0: afgevoerd om de bouwlocatie klaar te maken. Vrachtwagens rijden via vaste routes en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Van de 97 woningen zijn er 55 voor spoedzoekers en 42 voor Oekraïense ontheemden. De aanvoer van de grond moet half augustus zijn afgerond.
1: En Weekblad De Brug schrijft over de gemeente Hendrikido Ambacht. Die geeft de Herman Jonkekade weer de naam Lage Kade. Dat besluit volgt op de onherroepelijke veroordeling van de oud-burgemeester naar wie de straat was vernoemd. Na een bezwaartermijn van 6 weken wordt de naamswijziging definitief en daarna worden de nieuwe straatnaamwoorden geplaatst. Zeg, zullen we eens even een beetje lekker gas geven op deze middag? Ik denk dat het is wel fijn om eventjes Nickelback te draaien.

0: Pas konden we in de polder van heer Jansdam genieten van een openluchtconcert. We gaan in september gaan we dat meemaken in Alblasserdam, op de concert op de Alblas. Maar het kan nog eerder, een klassiek concert op de Waal. Dat is eind augustus in Resort en dat bij de ondergaande zon. Is dat mooi of is dat mooi? We gaan erover praten met Peter Roos, want die organiseert de hele boel. Hallo Peter. Leuk dat je even tijd hebt om te vertellen over het klassieke concert op de Waal. Het is volgens mij de derde keer.
1: Het is de vierde keer inmiddels.
0: Dat gaat wat snel.
1: Ja, ja, ja. Het gaat supersnel. Het is een prachtig evenement, denk ik. Ja,
0: ja op een bijzondere locatie. Ik noem net al een paar bijzondere locaties bij ons in de buurt natuurlijk, waarop vergelijkbare concerten zijn. Wat maakt het klassieke concert op de Waal nu toch uniek?
1: Ja, de Waal vind ik toch zelf een van de mooiste binnenwateren van Nederland. We hebben een hele mooie locatie met de molen op de achtergrond, ondergaande zon. Wat kan ik meer vertellen over Resort?
0: Dat is op zich ook niet zo belangrijk, want we gaan gewoon naar de Waal en we gaan genieten van het concert, toch?
1: Ja, zeker. Nee, het bijzondere van het concert is wel dat wij doen het voor Ridderkerk en door Ridderkerk. En er zijn allerlei Ridderkerkse ondernemers aan verbonden in het, om het project mogelijk te maken. We werken met allemaal vrijwilligers. We doen het voor iedereen. We proberen zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dus jongeren, ouderen. Het moet zo makkelijk mogelijk maken voor gemakkelijk mogelijk worden voor iedereen.
0: En dat gaat ook gebeuren. Toegankelijk klassiek concert, denk ik. Het wordt allemaal licht klassiek voor iedereen eigenlijk.
1: Voor iedereen, precies. Dit jaar hebben we Ars Musica, het orkest van Patrick van der Linden, die komt wederom het podium vullen. Zij met 40 man, dat is echt behoorlijk wat. En dit jaar worden ze zelf ook uitgebreid met Lise de Munk, een fluitist, en Joost Willemsen, een harpist. En
0: vertel me even hoe het evenement eruit ziet. De muzikanten die zitten op het water?
1: Ja, we hebben een drijvend podium. Waar de muzikanten de muziek maken. En iedereen kan langs de oever van de Waalweg het concert zien. Het geluid wordt versterkt langs de oevers. En uiteraard kan je ook met een bootje op het water de boel bekijken. En we hebben ook nog voor de mensen die echt op de mooiste plekken willen zitten, nog tribuneplekken ter beschikking. Helaas moeten we daar wel een vergoeding voor vragen. En die kaartjes kan je kopen via klassiekopdewaal.nl.
0: Een vraag over de bootjes, want daar hoor ik nou over. Het is natuurlijk leuk om met je bootje daar ergens aan te komen liggen of op de Waal te blijven drijven. Mm-hmm. Voorheen waren er nogal wat huursloepen van de theetuin, maar daar was een brand verleden jaar. Hoe is dat voor dit jaar opgelost?
1: Nou, we hebben nog de verhuurders van de jachthaven Waal, sloep heet ze, meen ik. Daar hebben we sloepjes weten te strikken. En we hebben iemand, een opkoper van de sloepjes van de theetuin, bereid gevonden om die alsnog aan ons te verhuren. Dus dit is allemaal netjes afgedekt.
0: Mooi.
1: Ja, ja.
0: Dan is natuurlijk de vraag bij dat hele klassieke concert. Wat zijn nu echt de ooiappeltjes, zou je zeggen, want je moet luisteren. Wat is het mooiste wat we te horen gaan krijgen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Dat is natuurlijk ook een stukje smaak. Zoals ik al eerder zei, het reizoortlied hoort er gewoon bij. Dat is voor mij echt wel de afsluiter altijd. En verder is gewoon een heel gevarieerd aanbod van stukken die Patrick van der Linden heeft samengesteld.
0: En dan kunnen we gaan genieten op... Wanneer is het ook alweer?
1: 29 augustus op zaterdag vanaf 19:30.
0: S'avonds?
1: S'avonds, ja.
0: Ja, en mocht je op een tribune willen zitten, kan je een ticket kopen. De rest is gratis.
1: Ja. Yes.
0: En informatie en reserveren van tickets, waar gaan we dat doen?
1: Dat kan je op klassiekopdewaal.nl.
0: We gaan daarvan akte nemen en we zorgen voor goed weer, toch?
1: Hartstikke goed, ja. Zeker. Absoluut.
0: Want het gaat om de ondergaande zon, hè? Als het regent, is er geen ondergaande zon.
1: Ja, nou, ook dan gaat de zon onder.
0: Ja, maar dan zie je het niet.
1: En we hebben in de afgelopen jaren wel eens een buitje gehad. En dat mocht de pret niet drukken.
0: Het gaat gewoon door, in principe.
1: Het gaat gewoon door, ja.
0: Het gaat door in Ridderkerk Rijsoord op 29 augustus. Peter Roos, bedankt voor je uitleg. En goede voorbereiding. En graag tot eind augustus.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Bij de fietsenbank in Ridderkerk is de 1000ste opgeknapte fiets uitgereikt. Wethouder Pina overhandigde de fiets aan iemand die hem nodig heeft voor werk en school. De fietsenbank knapt al jaren fietsen op voor mensen met een minimuminkomen. De afgelopen jaren kregen jaarlijks zo'n 140 fietsen een nieuwe eigenaar. Ook verzorgt de fietsenbank fietslessen voor inwoners.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart in Grenzeloos Weekend, waar we bijna afscheid moeten gaan nemen van de hele gezelligheid die deze dag dan weer ons heeft mogen bieden. Maar je kan bij ons blijven hoor. Na het nieuws en het weer heb je gewoon non-stop muziek op de radio, dus we gaan gewoon verder. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed.
0: Dat is spannend.
1: Maar er waren misschien plannen om naar het strand te gaan, maar dat hangt af van het weer.
0: Het wordt steeds warmer van de week, zeggen ze.
1: Ik hoop dat het goed gaat komen. Ik heb er wel zin in.
0: Ben jij er zo eentje die gaat liggen te bakken op het strand?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, en dan omdraaien en weer?
1: Nee, dat niet. Ik ga wel een beetje zwemmen. Maar niet de hele tijd. Dat uithoudingsvermogen heb ik niet, denk ik.
0: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het wordt veel te heet, joh. Ga toch wat leuks doen?
1: Ja, nee, komt goed. Ik ga wel zwemmen.
0: Hey, iemand die ook wat leuks aan het doen is vakantiehouders Meren. Die is de volgende week weer.
1: Ja.
0: En jij bent de volgende week ook weer.
1: Ik ben ook weer, dus we zijn weer compleet.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan hoop ik dat de luisteraars de volgende week ook allemaal weer zijn. Dan is er een nieuwe grenzeloos weekend bij jou in de buurt op de radio. Timo, dankjewel voor het invallen vandaag bij de techniek. En beterschapswensen aan Michiel. Michiel die heeft een probleempje met zijn rug.
1: Oh, vervelend. Ja, beterschap. Ja.
0: Beterschap en volgende keer gaan we je ongetwijfeld weer zien. Tot slot de plaat die we kennen als cover van een plaat van Prince. Kiss, maar dan van Bertus Steigerpipe. Tot aan het nieuws is dit Ritz. Grenzeloos Weekends.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Rainsley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk het rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog. 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de AWB. Naast een aantal korte files in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar nu op de A16 om te beginnen. Breda-Rotterdam bij Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Bijna 20 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum. Bij Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Hou rekening inmiddels met een half uur vertraging. En het is nog altijd opvallend druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Kuik 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het centrum van Rotterdam staat komende uren weer in het teken van de straatparade van het zomercarnaval. De 42e editie van het evenement is 12 uur klokslag losgebarsten. Door het centrum van de stad trekken weer zo'n 30 carnavalsgroepen. Rainsley Hayes van de Stichting Zomercarnaval.
2: We staan allemaal op de blaak en we maken eigenlijk het rondje door de binnenstad. Koolsingel is een hele mooie gelegenheid. Witte de Witstraat is een hele mooie gelegenheid. Waar we langskomen, zeg maar. Genoeg moois. Er zijn verschillende afterparties. De gezelligheid blijft al in de stad. Dus er zijn verschillende binnengelegenheden, zeg maar, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Het zomercarnaval is gisteravond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam.
2: Dat ging echt heel, heel goed. Sfeer was goed. Mensen hebben genoten. Opkomst was heel erg tof. Ik zou zeggen, kijk naar de foto's of naar de aftermovie die we daarna maken. En dan kan je zelf ook van de sfeer genieten.
1: Voor wie niet in Rotterdam is, de komende uur hoef je niks te missen van de straatparade. Rijnmond en Open Rotterdam zijn er live bij vanaf 1 uur. Zeven randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg ontruimd. De bosbranden komen steeds dichterbij. De branden in de departementen Gironde en Landen hebben samen zo'n 33.000 hectare natuur verwoest. Dat komt neer op de omvang van de complete stad Rotterdam. In beide regio's zijn in totaal nu 141.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Vakantiegangers die op doorreis zijn, krijgen het advies om ver van Bordeaux te blijven en via Toulouse en Bayonne te rijden. De Nederlanders die waren vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn terecht. Ze zaten op een motorboot met 13 opvarenden. Er zouden ook 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn geweest. Of ook zij weer terecht zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. 25 graden is het, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan blijft het nog droog, 18 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een overwegend grijze dag met af en toe wat regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertraging daar nu nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug met de werkzaamheden daar heb je een klein half uur vertraging. Er staat 9 kilometer file. En de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf en toe wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Groen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is ter rechterrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf en toe wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremas is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Goedenavond, luisteraars hier in de studio van Drechtstad FM. We hadden even technische problemen hier in de studio. En die zijn nog niet helemaal verholpen, maar gelukkig kan ik wel dan beginnen met Styles. Dus we hebben wel geluid op de radio, maar non-stop systeem werkt nog niet naar behoren. Maar dat wordt verholpen. We hebben even geduld voor nodig. Gelukkig hebben we mooie muziek in de studio van Drechtstad FM. En we zijn begonnen. Lekkere dub techno. Die is alweer een oudje. Nick Koperman met The Desire. Eerste uur is natuurlijk teken. Nou ja, we hebben niet het volledige uur, maar het eerste uur is natuurlijk teken van Soundscapes Electronic Avant-Garde. Synthesizer muziek en Soundscapes, Ambient en et cetera, et cetera. Deep Space Techno en dat soort dingen. Tweede uur staat in het teken van Minimal Wave, Synthpop, New Beat en Old School Electronic Body Music. Was al welkom. Al de listeners en iedereen die nu luistert. Eindordrecht, Paapdrecht en de rest van de Alblasserwaard en de rest van de Drechtsteden. Welkom bij Styles. Twee uur lang elektronische muziek zoals je zelden op de reguliere radio zult horen, maar wel hier bij Drechtstad FM. En als we want to welcome all international listeners, we have tuning today in Styles Radio Show. Started a little later due to technical problems, but that doesn't mean that we don't gonna have a program. Of course we do. And we start with Nick Koperman. We gonna do the next one. Oftewel, we gaan naar de volgende plaat. En deze is van niemand minder als een hele bekende uit de synthesizer wereld. Van Peru synth muziek. En dan hebben we het natuurlijk over niemand minder als de welbekenden, namelijk Rob Papen en Ruud van S. En we gaan nummer draaien, The Swarm. Een hele mooie track van het album, namelijk het album The Return.

volgende plaats is van Controlraam. Van het album Gate 23, uitgebracht op Mannequin Records. In 2023. Het nummer Sparkling. Heel mooi nummer. En Controlraam is natuurlijk een aantal mensen die daarbij zitten. Bas Broekhuis, Frank Rote en Marin Sonwadar. Grote namen. Op het synthesizergebied, zeker.

Ja, mooi nummer dit van natuurlijk niemand minder als de jongens Basbroek uit Sean Walder. Terwijl Control Run. En Van Grooten natuurlijk, niet vergeten.

doordat het eerste uur een beetje onder druk stond door technical issues, is het eerste uur eigenlijk een beetje driekwart. En dus het daar iets meer minder synthesizer muziek dan normaal. Maar dat geeft

Oh yeah. Ja, dat was heel mooi, heel mooi. Ja, het is een beetje chaotisch eerste uur, maar dat zal de pret niet drukken. Soms gebeuren wel eens dingen en dat kan gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat we de muziek weer als vanouds goed is. En hierna ook nog een heel mooi tweede uurtje gaan volgen. Maar goed, we gaan eventjes van Duitsland. Eerst van Nederland, toen naar Duitsland. En nu gaan we weer terug naar België. En deze is van niemand minder als Owan, het nummer Eclipse. En we gaan zometeen, als dit nummer afgelopen is, dan is het al weer tijd voor het nieuws. En het, dan gevolgd door 2 uur. Tot zometeen naar het nieuws. En blijf vooral luisteren hier in de studio van Drecht Stad FM. Owan. Belgische synthesizer componist.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
9: Styles.
10: Drechtstad FM.
11: Abruptly, the sound ceased.
12: All with the program.
13: Ladies and gentlemen.

Ja, wat kan er een betere open zijn voor tweede uur dan dit nummer? Nou, er zijn natuurlijk wel wat meer mooie openers, begrijp me niet verkeerd. Maar dit is toch echt wel een super opener. En het was natuurlijk Elektronische Machine met Dasnets in de Club Radio Version. Wat moet ik er eigenlijk nog over zeggen? Het is gewoon fantastisch om mee te beginnen. Maar ik ga er wel wat over zeggen overigens. Maar we gaan eventjes even de achtergrondmuziek aanzetten. We hadden wat technische problemen in het eerste uur. Dat is helemaal zo goed als verholpen. Dus we lopen weer lekker. En bedankt zij aan natuurlijk mijn grote collega Robert. Die de keihard zijn best heeft gedaan op zijn vrije zaterdagavond. Dankjewel daarvoor, Robert. Ik waardeer het zeer. En super top, man. Dankjewel. Tweede uur van Staal is aan het teken van synthpop, minimal wave, new beat en old school electronic body music. Nou, wat is het mooi om mee te beginnen met Elektronische Machine. En over Elektronische Machine gesproken. Ja, ze gaan weer optreden. En dat gaat gebeuren in wel een bekende Gouda Sowat. Zijn ze al een keer eerder geweest. En dat is op 28 november. Duurt nog wel eventjes. Is dan nog een paar keer herhalen hoor, dit bericht. Maar dit wordt dan weer een heel goed spektakel. Met een hele mooie, goede liveshow en met verrassende momenten. Dus dat kan ik je zeker nu al garanderen dat dat helemaal top gaat worden. Zaterdag 28 november in Sowat in Gouda. Daarbij zit er ook nog een DJ. En dan natuurlijk ook nog DJ Masmeijer, zo noemt hij zich. En draait onder andere synthpop, 90s dance, synthpop, IBM, Italo en nog veel, veel meer mooie klanken. Dus gaan we uitgebreid stilstaan bij dit optreden. Maar voor vandaag in ieder geval alvast een soort van sneak peek, om het zo te zeggen. En een mooie opener, sowieso. Goed, tweede uur staat natuurlijk in teken van synthpop, minimal wave en allerlei andere klanken die in de elektronische underground music en in de new wave terug kunnen keren enzovoort. Tweede plaats staat ook al klaar. Zometeen nog een soort van Italo plaat. Maar dat eerst gaan we even naar de volgende artiest. En die is van Cosmic Hello Radiators. Ja, en dit blijft ook zo'n heel gaaf nummer. En dat nummer heet Androids in het Super Dynamic Mix. Ook zeker de moeite waard. En er wordt nu al heel erg veel gereageerd door luisteraars. Wat leuk om dat te mogen ervaren. In ieder geval, jongens, let's dance.

Alden Terrell. Moderne Italo trouwens, afkomstig uit 2006, hoewel het eigenlijk alweer in muziekbegrippen alweer oud is. Maar ja, we hebben ook de jaren 80, dat is natuurlijk nog ouder. Dus wat is oud, wat is jong. Maar in ieder geval, je hoorde je Odessa Team, afkomstig van het album Times Like These, is een compilatie van verschillende maxi-singles van deze artiest. Zijn handelsmerk is natuurlijk Electro Italo. En dat doet hij ook behoorlijk goed. Dus zeker de moeite waard. En we gaan nog veel meer moois draaien vandaag. Dus dat komt allemaal helemaal goed. In ieder geval, welkom bij Stels, tweede uur. We gaan even wat moderns draaien. Dan gaan we weer een beetje de ethisch in. En dan knallen we eruit met electronic body music en synthpunk. Dus dat komt allemaal heel erg helemaal goed. Maar in ieder geval, we zitten nog aan het begin van het tweede uur. Dus zeker de moeite waard om nog even lekker te blijven luisteren. Volgende band die ik ga draaien is She Hates Emotions. En we kennen natuurlijk de formatie Bloedengel. En daar... daar hebben we Chris Paul, die daar kennen we hem van. En hij heeft onder de naam She Hates Emotions een heuse synth-electropop plaat uitgebracht. Meerdere zelfs. Een daarvan is Future Unknown. Leuk album trouwens, uitgebracht op Out of Line Records. En nu wat we gaan draaien is Stargazer. En zometeen ook nog een ethisch classic. Maar ga eerst maar luisteren naar deze. Die is ook zeker de moeite waard. Dus blijf vooral luisteren. Op Drechtstad M bij Stels.

Ja, dat is gewoon een lekkere klassieker. En soms ben ik daar wel, ben ik daar wel zeker van gecharmeerd, van die lekkere klassiekers. Ice House natuurlijk met Hey Little Girl. Eentje die ik af en toe wel eens draait. Ik vind het gewoon een onwijs goed nummer. Het heeft een grote sfeer, dat nummer. En zeker ook die synth erin. Hartstikke mooi, joh. Hartstikke mooi. Dus in ieder geval, dat was even... dus lekker synthpop. Daarvoor nu nog ander synthpop van CH Emotions. En nu zometeen gaan we nog even naar een rondje. Langzaam een beetje richting Target. Dan gaan we richting IBM. Dat gaan we nog niet meteen doen. In ieder geval is het lekker zomers weer. En dus als je nou zit te luisteren, blijf lekker luisteren. Want het komen nog hele mooie en lekker rauwe platen ook aan. Want het electronic body music rondje, dat knalt er echt helemaal uit. Maar daar zijn we nog voorlopig nog even niet aan begonnen. Ik heb hier een album liggen, Wrangler Sparked. Een soort verzamelalbum, Model Remix Project. En daar staan een aantal artiesten op. Een van die artiesten, die vind ik, een van die nummers van die artiesten, vind ik echt geweldig. En die is van Steve Moore, een nummer Harder. En zometeen nog lekkere Darkwave achteraan. Een beetje op hetzelfde tempo. Maar het is toch twee verschillende soorten stijle elektronische muziek, wat toch heel mooi achter elkaar past. Dus dat is heel erg fijn. Goed, we gaan luisteren naar Scanner. Of nee, sorry, Steve Moore. Moet ik herstellen, Steve Moore. En wat zei je, nummer heet Harder. En is toch wel een heel apart nummer. En zometeen nog Malaise.

Submissive van niemand minder als Melez. Ook een hele leuke band trouwens. Zeker dit nummer, eigenlijk een van de favoriete nummers van ze. Als ze ook wat meer met gitaren doen. Ik vind dit toch wel toch het beste nummer. Heel erg elektronisch en het klinkt gewoon net iets futuristischer als het met het gitaargedeelte. Daarom vind ik het eigenlijk toch stiekem mooier dit. Goed, en daarvoor hadden we ook nog die heerlijke plaat van die experimentele elektronische klanken van uit Britain. Goed, nog eventjes een aantal berichten. Ik had net over elektronische machine, dat die optrad in Gouda. Ze treden ook op in namelijk in Erfurt. Maar dat duurt nog wel eventjes. Dat is eigenlijk wel eerder als zowat. Dan mocht je toch richting Duitsland gaan. Ga dan zeker naar Das Eisenberg in Club From Hell. Grappige naam trouwens. Das Eisenberg Festival. En dat is allemaal 3 oktober. En daar speelt onder andere ook nog Emmon en Centron. Time Devils en Debut. En dat is een aardig leuk festival met wel wat steviger werk als je daarvan houdt. Qua elektronische klanken. Zeker de moeite waard. We gaan er zeker nog een paar keer terugkomen hoor. En dat allemaal in Erfurt in Duitsland. En in Club From Hell. En op de Vloekenhavenstraat 41 inderdaad. Goed, maar daarover gaan we zeker nog ook hebben. Elektronische Fiene speelt daar ook. En zal daar ook zeker een hele krachtig show neerzetten. Heel powerful. Liever kort dan krachtig. Dan langdradig. Maak je maar geen zorgen. Dat komt wel goed. Dat zal heel krachtig zijn. Goed, dat even nog tot vermelding. We gaan nu naar het zwaarste rondje van deze tweede uur. En ik heb al beginnen even lekker gezellig met N1. En daarna gaan we toch even keit de beuk erin gooien. Goed, Electronic Body Music. Was het toch? Ja. Ja, dit is nog een beetje slaken, IBM. Maar even geinig gezegd. In ieder geval, N1.

Zo, dat was even een knaller van de electronic body music plaat van Aggressor. Van het album Domination hoorde je nummer Hardcore Generation. Daarvoor hoorde je namelijk nog Wolfband met Das ist Musik. En daarvoor hadden we natuurlijk nog N1 met Technoman. Ja, we zijn aan het einde van deze show. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. En dan doen we dunnetjes over. En geniet nog van je mooie avond, want het is nog steeds best wel mooi volgens mij. Dus ik zou zeggen, geniet er gewoon van. En tot volgende week. We gaan er rustig uit trouwens met een van de groep en eenmansformatie Ferium Plantania. Zeg ik het goed? Ook helemaal niet verkeerd trouwens dit hoor. Na het geweld. Tot volgende week zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren. En nog een fijn weekend toegewenst aan alle luisteraars en to all listeners.

0: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukt de verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: The Beat Company.
9: Drechtstad FM.
10: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
11: TBC, the Beat Company, the most imitated house and dance radio show.
12: Music for everybody.
13: Yo, I love this station. Listen.
14: Welcome to your weekly house and dance radio show. TBC, the Beat Company.
15: TBC, the Beat Company. The beats, the vibe, the mix, the

house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

gaan er weer samen een TBC House and Dance feest van maken. Are you ready for mind-bubbling tunes? House, dance, techno, trance, new disco en soulful. Back to back.

ABC, The Beat Company. Non-stop in the mix. DJ Roy Skippenseal.

0: tunes back to back. Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
9: Drechtstad FM.
10: Music for everybody.
11: Yo, I love this station. Listen.
12: Welcome to your weekly house and dance radio show. DBC, The Beat Company.
13: Flavors, house, dance, techno, trance, new disco, and

gaan er weer samen een TBC House and Dance feest van maken. Are you ready for mind-bubbling tunes? House, dance, techno, trance, new disco en soulful. Back to back in full effect.

skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

0: ben Naries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad. Jouw radio.
2: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
2: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
4: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert, want het wordt uitgezonden op tv en YouTube wordt het ook nog live gestreamd. TikTok is het ook nog eens een keer live te zien en het is ook nog live te horen via de radio. Nieuwe aflevering van Basic Beats, dus leuk. We gaan dit uur weer lekker lang techno aan elkaar mixen in dit uur. En wel de nieuwste techno, de meeste is slechts een paar dagen oud. Ja. Dus ik ga snel beginnen en zometeen dus aan het einde van de show hoor je mij weer.

Dan zit het er weer op voor dit uur van Basic Beats. Ja, want voor de radio gaan wij dus naar het nieuws. En ja, voor tv is het gewoon het einde van deze aflevering. Wat elke week wordt uitgezonden bij TV Papendrecht. En ook nog eens een keer te zien bij YouTube-kanalen van TV Papendrecht en van Basic Beats. Nou, voor de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Want ja, zometeen dus na het nieuws zijn we terug. En dan gaan we behoorlijk wat versnellen. Wat meer dan je verwacht bent als je wekelijks luistert. We gaan wat hardstylen, heb ik begrepen. Of misschien nog wel harder zelfs. Dus dat gaan we dadelijk meemaken. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
4: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.

0: Welkom terug bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt. We hebben nu een speciale gast, Venom. En die staat hier naast mij en die gaat een hardstyle set weggeven. Zoals ik al eerder vertelde. Omdat het wat anders is dan normaal gesproken. Vertel even snel wie je bent en waar we jou van kunnen kennen.
1: Nou, mijn naam is Jeremy, Venom. Waar kennen jullie me van? Misschien van One Type Pop. In Dordrecht afgelopen maand. Daar hebben we ook knijterhard geopend en knijterhard afgesloten. En dat. Dus misschien Lammetjes Wild Festival nog in Alblasserdam vorig jaar. Voor de rest de popcentrale in Dordt. Vaak.
0: Kijk, dat zijn toch wel de plekken hier, hè? Goed, wat je daar draait, dat krijgen we dus zo meteen te horen. Nu eigenlijk, ik zie dat me opschieten, want het is een hele korte intro. Dames en heren, Venom in the mix.

shall fear no evil. Headhunters are back.

0: Ja, dan zit het er alweer op helaas. Dit is met recht wel de hardste uitzending die we ooit gehad hebben. Dus het hele heren en jou, Venom.
1: Ja, was me genoegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: We vinden het ook een beetje op vreemde equipment Dan en DJ te draaien.
1: Zeker, zeker. Nee, ik had het eigenlijk moeilijker verwacht. Natuurlijk, af en toe heb je menselijke foutje horen erbij. Ik ben geen professional, maar het is een leuk dingetje.
0: Nou, mooi. En, ik zag trouwens wel ergens een flyer liggen dat jij in 5 september draait.
1: Ja.
0: Dat is een harder feest.
1: Ja, klopt. En samen met twee andere maatjes opgestart. In Houdingsveld Riesterdam bij Party Centrum. Ik zou zeggen, hou je kaartjes. Ja. Het is een tientje, dus het is de moeite niet. En vanaf 16 jaar en ouder, dus...
0: Ja, en 18 plus, zoiets, nog goed. Nee, wat is het? Niks onder 18 jaar, geen afdipsies. Nee, ik zal trouwens wel, we hebben die flyer hier, ik zal wel een screenshot of zo van op Facebook zetten. Of, wat is het? Heel de reutemteut van de socials. Ja, wat dat betreft is het dus nu afgelopen. Het is voor deze week. Als je op vrijdag kijkt of luistert, dan wordt het herhaald bij de radio, bij Atos Radio. In de nacht van zaterdag op zondag en ook bij Drechtstad FM. En ja, wat mij betreft, gooi nog eentje in. En graag tot volgende week.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.